0: Jouw zomer. Jouw BNT.
1: De zomer van Radio BNT.
0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tariq-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
3: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Radio BNC.
2: Let me be your hero. Would you dance?

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Vanwege de verwachte hitte vertrekken vuilniswagens de komende dagen al vroeg, zodat medewerkers voor het warmste deel van de dag klaar zijn. Ook sluiten milieustraten en afvalbrengpunten rond het middaguur. Eerder deze zomer werden bij uitzonderlijke hitte dezelfde maatregelen genomen. In België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst: alle bruine mannen naar achteren. De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt een reactie op een uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker is onbekend. Ondanks Trumps aankondiging van een historische overeenkomst tussen Hamas en Israël gaan de aanvallen op Gaza door. Op één dag vielen 18 doden, het hoogste aantal in weken. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn zeker 1230 Palestijnen omgekomen. In het noordwesten van Pakistan vielen zeker 14 doden bij een zelfmoordaanslag op een demonstratie bij een politiebureau in Kabul. Onder de slachtoffers zijn 9 burgers en 5 agenten. Honderden demonstranten eisten bescherming tegen militanten van de Tehreek-e-Taliban Pakistan. De aanslag is nog niet opgeëist.
2: Het weer tot slot. Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oss en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen, volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Deir al-Bala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarde van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Ors en Goorlen start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 18 Palestijnen omgekomen. Volgens hulpverleners het hoogste dagelijk dodental sinds weken. De aanvallen troffen Gazastad, Deir al-Bala en het gebied rond Khan Yunis. Ze volgen op een Amerikaans vredesvoorstel waarin Hamas moet ontwapenen en Israël zich terugtrekt. En in België is ophef ontstaan over een racistisch spandoek langs de E40 bij Gent, met de tekst "alle bruine mannen naar achteren". De politie heeft het doek verwijderd. Het lijkt op de reactie op de uitspraak van de Nederlandse artiest Sophie Straat. De maker van dit doek is onbekend. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Vanwege de hitte gaan de vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. In Midden-Groningen, Oors en Goorle start de inzameling al om 6 uur, elders iets later. Milieustraten sluiten rond het middaguur, zoals eerder deze zomer ook al gebeurde. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd het migrantenstroom daar, die donderdag tienduizenden migranten trok, mede veroorzaakt door misinformatie op social media en mensensmokkelaars. Op accounts geverifieerd door de BBC werd valselijk gesuggereerd dat de Spaanse grenzen open zouden zijn. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De BNT.

80 en Billy Joel. You're only human, second wind. Ja, vrienden, het is alweer maandag. Eerste maandag van augustus.

The Weeknd and Blinding Lights. Thomas Bergen, als je de keuze had... Ja. Zeg het maar, als je de keuze had... zou je dan op dit moment nog in bed liggen? Ja. Ik denk het wel, hè? Taylor Swift, Elizabeth Taylor... De maandag 3 augustus. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie... die houden morgen een spoedvergadering... na de massale oversteek van migranten... van Marokko naar de Spaanse enclave Ceuta. Italië is inmiddels gestart met de grenscontroles... voor de reizigers uit Spanje. Het spoedoverleg vindt plaats via Teams, denk ik, hè? Is een initiatief van de Ierse minister van Justitie. Ierland is namelijk momenteel de Europese voorzitter. En meer dan 20 lidstaten hadden opgeroepen tot Europees overleg... nadat eerder deze week dus ongeveer 50.000 migranten uit Marokko... tijdelijk Ceuta waren binnengedrongen. Ja, de gebeurtenissen in de Spaanse enclave leiden natuurlijk tot verdeeldheid binnen de Europese Unie. En schijnbaar zouden er afgelopen vrijdag alweer 48.000 zijn teruggekeerd naar Marokko. Tussen 1700... Die komen nog onze kant uit, hè. Want die gasten hebben allemaal een waterdichte telefoon. Google Maps staat ingesteld op Ter Apel. En dan Hongarije heeft voor het eerst in bijna een halve eeuw... de kerncentrale Pax stilgelegd. Dat heeft de premier daar afgelopen zaterdag bekendgemaakt... Het waterpeil van de Donau, die als koelwater voor de centrale wordt gebruikt... heeft namelijk ook een historisch dieptepunt bereikt.

Ja, en ook zal de regering de ambtenaren verplichten om de eerste 3 dagen van deze week dus en volgende week om thuis te werken. En ze vragen aan de bedrijven om dit waar mogelijk ook te volgen. Dus voor het eerst in 50 jaar is dat voorgekomen daar in Hongarije. Dit is BNT met de allerbeste muziekmix. Jaren 70, jaren 80, jaren 90. De zeros en de hits van nu. Alles komt voorbij.

0: voor je van Flitsmeister. A79 in beide richtingen tussen Maastricht en Heerlen. Bij 8.1 moet je even opletten. Het kan dus dat tolkastje zijn voor de vrachtwagens. Maar het kan ook een flitser zijn, maar we denken een tolkastje. Tenminste, dat hebben we vorige week doorgekregen. Dan de A2 tussen Weert en Echt. Dat wordt gecontroleerd bij 202.0. De A2 Eindhoven-Den Bosch bij 134.3. De N65 bij Berkel en Enschot bij 16.8. De N261 bij Tilburg bij 6.0. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. En dan heb ik nog voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dat wordt momenteel gecontroleerd bij 161.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het Spaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Vanwege de hitte gaan vuilniswagens de komende dagen vroeger rijden, zodat de medewerkers tijdens het heetste deel van de dag binnen kunnen zijn. Volgens het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werd de migrantenstroom mede veroorzaakt door misinformatie op social media. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Barbra Streisand.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
2: Ja, Duck Sauce en Barbra Streisand. Daarvoor Shaggy en Angel en Alex Rollin hadden wij voor je met Passenger. Mocht je dat wakker worden, een goede ochtend. Lekker op je vakantieadres aan het luisteren naar Radio BNT. Ja, zou kunnen. Nou, Madonna die heeft dus afgelopen zaterdagnacht een optreden gegeven tijdens het World Pride Music Festival in de AFAS Live in Amsterdam. Ze verscheen rond 2:30 s'nachts op het podium. Bijna een uur later dan gepland. En bracht tijdens een optreden van ongeveer een half uur zo'n 7 nummers. En tijdens het optreden maakte onverwacht ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als gast. En Madonna speelde vooral nummers van haar nieuwe album Confessions on a Dance Floor.

De kinderen van Phil Collins die waren in 2024 bang dat ze hun vader zouden verliezen nadat hij vanwege overmatig alcoholgebruik in het ziekenhuis was opgenomen. Dat heeft de 75-jarige zanger bekendgemaakt aan de Sunday Times. En de zanger die beseft hoeveel geluk hij heeft gehad dat hij uiteindelijk weer is hersteld. Sindsdien heeft hij geen druppel meer gedronken. Ja, Phil Collins heeft 5 kinderen bij 3 verschillende vrouwen. En zijn dochter Lily speelt de hoofdrol in de serie Emily in Paris. Van het weekend werd bekend dat Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd afgelopen zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Deze Vincent Pastore is vooral bekend van zijn rol in de HBO-serie De Sopranos. En dan Jesse Jess Vuik is na de komst van haar tweede zoontje weer helemaal gemotiveerd om te gaan sporten en weer fit te worden. Het model hoopt daarna de cover van de Woman's Health te sieren. Dat heeft ze afgelopen zaterdag gedeeld op Instagram. Ja, en deze Jesse Jess Vuik en haar partner Kai Gorgels die wonen op Ibiza. Die werden in mei opnieuw ouders. Het jongetje kreeg de naam Xandro. En dan Ariana Grande, die neemt na het afronden van haar Eternal Sunshine-tournee een pauze van het openbare leven. Dat heeft een woordvoerder van de Amerikaanse zangeres aan People Magazine bekendgemaakt. De zangeres zal ook niet meer te zien zijn in de heropvoering van de West End musical Sunday in the Park with George. Ze kijkt ernaar uit om de tour af te ronden en deze op een hoogtepunt te beëindigen. Zowel gezond als gelukkig. En vervolgens een welverdiende pauze te nemen van haar werk en optredens in het openbaar. Dus dat even omtrent Ariana Grande. Zometeen onderweg hier op Radio BNT Galantis. Samen met David Guetta en The 5 Seconds of Summer. Leider, hoor je zo meteen. Ja, en dit is zo'n lekkere Italo Dance Classic. Uit 1985. Ja, misschien de radio een beetje harder zetten. Dit is Ivan en

eind jaren 90. Ja, eind jaren 90, begin 2000, denk ik. Deze van Dabas. And do you really want me? Wil jij ons als Radio BNT? Daarvoor Galantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer met Leider. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de maandag van BNT, een drukke maandag. Straks is natuurlijk Tim, Duncan, Roger Schepers, die hoor je daarna, vanaf 4 uur. Om 6 uur gaat hij een uurtje eten. En dan vanaf 7 uur hoor je Roger Schepers straks ook weer met het Edis Café. Nou, zo meteen naar 8 uur bij je terug.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, of jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
2: Streekt. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig.
13: Huh?
14: Maak er een pot.

0: anders doet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weer Online waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden, vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De problemen ontstonden gisteren aan het einde van de middag. NS verwacht de storing rond 8:30 op te lossen. Reizigers moeten omreizen via Amsterdam, wat ongeveer een uur duurt. Het Cubaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Cuba, met 9,6 miljoen inwoners, kampt al langer met een instabiele elektriciteitsvoorziening. Sinds de Amerikaanse olieblokkade in januari slonken de brandstofreserves, waardoor bewoners in Havana soms meer dan 24 uur zonder stroom zitten. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

1986. El Debarge en Who's Johnny? Had daarna volgens mij of daarvoor nog een keertje een hit. Volgens mij daarvoor, hè, The Rhythm of the Night. En daarna nooit meer, bijna nooit meer iets van hem gehoord. Vrienden, wij zeggen welkom. De maandag. De dag dat je weer gaat genieten van je vakantie. Of misschien wel de dag dat je momenteel onderweg bent naar je werk. En dat je lekker in het najaar op vakantie gaat.

training season is over. Ja, ik denk dat je na je vakantie weer moet gaan beginnen met trainen. Daarvoor de uur van Ralph Sanchez. En Shakira nog een keertje met Zoom. Maandag 3-8 op de kalender. Volgens de Russische autoriteiten zijn gisteren zeker 8 doden gevallen. Onder wie een kind. En dat door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Oekraïne raakte ook het magazijn van de webwinkel Wildberries. En Rusland viel dan op zijn beurt weer Oekraïense schepen aan. De aanvallen van de Oekraïne op Rusland vonden plaats in de nacht van zaterdag op zondag. En gisteren overdag. Ja, en Rusland bestookte weer het zuidoosten van Oekraïne met een aantal glijbommen. Ja, je vraagt je af, wordt het nog rustiger daar? Komt er nog een staakt het vuren? Komt er nog vrede? En dan huisartsen die gaan nog maar half zo vaak bij de patiënten thuis op bezoek als 15 jaar geleden. Ja, daar hebben ze schijnbaar berekeningen van gedaan. En zo'n visite kost heel vaak tijd die er nauwelijks is. Terwijl wij Nederlanders juist ouder worden en daardoor gemiddeld zieker zijn. Ja, en visites zijn een van de voorrechten van het vak. Dat vindt de huisarts en praktijkhouder David Schaap. Bij iemand thuis zie je veel meer dan op de praktijk. Je begrijpt dan ook veel beter wat er gebeurt, wat er misgaat en waar iemand vandaan komt. Maar het is in deze tijd onhoudbaar geworden om ruimhartig in te plannen. En vooral het aantal zogeheten korte visites van minder dan 20 minuten daalde sterk. Namelijk met 70%. Nou, die gasten hebben ook een werkdruk. Hè? Nou, denk eraan, wil je een liedje aanvragen in het kader van de Wordtakkerplaat of de top 3? Laat het ons weten via radiobnt.nl.

0: Tycho en Stargazing.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, ik heb net een berichtje binnengekregen via radiobnt.nl, via de WhatsApp. Hans Mulkens uit Graatheide. Hallo, vanuit Graatheide luisteren wij ook naar BNT. Ja, welk liedje? Wij dachten aan Ella Langley. Susan Texas. Groet Hans Mulkens uit Graatheide. Nou, beste Hans, dankjewel voor het doorgeven.

0: Hans Mulkens uit Graatheide vroeg hem aan. Deze van Ella Langley. Controles van Flitsmeister zijn aan het controleren op de A79 tussen Heerlen en Maastricht. En tussen Maastricht en Heerlen bij 8.1. Het is waarschijnlijk een controle van de tol voor de vrachtwagens. Dus, maar we weten het niet helemaal zeker. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 208.1 wordt gecontroleerd. A2 Eindhoven-Den Bosch bij 134.3. De N65 bij Berkel en Schot, dat wordt gecontroleerd bij 17.0. De N261 Tilburg bij 6.0. De A58 tussen Tilburg en Breda, even opletten, bij 57.0. En de A27 tussen Gorinchem en Breda bij 7.4. En dan heb ik nog voor je de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.7. De A58 tussen Vlissingen en Goes, daar zijn ze aan het controleren bij 161.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden. 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Door een kapotte bovenleiding rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Het Spaanse elektriciteitsnet stortte zondag laat in na 3 landelijke stroomstoringen in juli al. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige periode.

Ja, van het weekend we bekend dat Leontien Ruiters, die lijkt namelijk weer helemaal gelukkig in de liefde. Ze deelde afgelopen zaterdag foto's op Instagram, waarop ze samen te zien is met John Huiberts, met wie ze eerder ook al kortstondig een relatie had. En van het weekend werd ook bekend dat de voormalige AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim, dat die afgelopen zaterdag op 86-jarige leeftijd is overleden. En Spider-Man, A Brand New Day, heeft naar verwachting in het openingsweekend wereldwijd $927 miljoen opgebracht. En dit is de op één na beste wereldwijde start van een film ooit. Alleen de Avengers Endgame bracht in 2019 meer geld in het laadje, namelijk $1,2 miljard in het eerste openingsweekend. Vin Diesel is zeer tevreden met het script voor de aankomende 11e Fast and Furious film. De acteur en de producent lieten op Instagram weten dat hij het script voor Fast Forever heeft gelezen. En hij noemde het zelfs het beste script dat hij in decennia heeft gelezen. Ja, na verluid zal de laatste Fast and the Furious film in maart in de bioscopen te zien moeten zijn in 2028. Hè. En de rapper en de YouTuber Young Philly, die is afgelopen vrijdag in de Australische stad Perth vrijgesproken van verkrachting. Ja, de Brit die moest in de 11-daagse rechtszaak voor een jury verschijnen, omdat hij werd verdacht van seksueel misbruik en mishandeling.

Nou, zelf ontkende de rapper altijd alle beschuldigingen. En volgens de lokale media barstte hij in tranen uit toen hij door de jury werd vrijgesproken.

Marshmallow and Jelly Roll, Holy Water. Ja, ik heb jarige artiesten voor je voor deze maandag 3 augustus. Michelle Courtens, Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 45. Tom Brady, de voormalige Amerikaanse voetbalspeler, die wordt vandaag 49. James Hetfield, Amerikaanse zanger van Metallica, die wordt 63 jaar. Bekende Amerikaanse acteur Martin Sheen, 86 geworden. Danny Fabry, Vlaamse zanger, die wordt vandaag 78. Isaiah Washington, de Amerikaanse acteur uit Grey's Anatomy, die wordt vandaag 63 jaar. Engelse zangeres Tasman Archer, die wordt vandaag 63 ook. En vandaag is ook jarig. Australische zangeres Gina G. De dame die wordt vandaag 56. Ja, ooit een keertje één hitje gehad. Dat is deze.

0: Twente.
1: De zomer is aan. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op €1,6 miljard, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. Weeronline waarschuwt daarnaast voor mogelijke onweersbuien in delen van het land. In het zuiden en zuidoosten lopen de temperaturen het hoogst op, met pieken tot 33 graden. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden, vooral in en rond Spokane. Ongeveer 60.000 mensen zijn geëvacueerd en zeker 600 gebouwen zijn verwoest. Waarnemend gouverneur Rob Ferguson riep eerder het weekend de noodtoestand uit. De autoriteiten kondigden het hoogste waarschuwingsniveau af vanwege een onmiddellijke dreiging. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Hier op Radio BNT 1976. ABBA. Een Dancing Queen. Ja, vrienden, we zeggen welkom voor de maandag.

0: naar zomerse muziek. Bij zomerse temperaturen vandaag. Alvaro Solje. La Cintura. Daarvoor de nieuwe van Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk. En Jonas Blue heeft ook weer een hit te pakken. Ja, dit vind ik wel een leuk berichtje. De Bulgaarse omroep BNT heeft namelijk nog geen besluit genomen of het Eurovisie Songfestival volgend jaar plaatsvindt in Sofia of Burgas. En BNT meldde eerder dat de beslissing vermoedelijk in juli genomen zou worden. Maar de werkgroep die het besluit moet nemen wacht nog op een extra informatie van de twee steden. Dat heeft de Bulgaarse omroep BNT gemeld. Maar, staat dan toch weer in een persbericht van de Avrotros. Is toch wel geinig. Als er dan BNT in volgt. En dan in de archieven van een hele oude apotheek in een klooster in Florence. Daar is gisteren een document gevonden dat lijkt op het recept van Coca-Cola. En dan PostNL, die heeft in het eerste half jaar van dit jaar minder pakketten bezorgd dan in dezelfde periode vorig jaar. En vooral de stroom aan pakketjes van Aziatische webshops is afgenomen. Het aantal brieven en aanzichtkaarten loopt al natuurlijk langere tijd terug. Ja, je ziet dan toch dat het sinds juli duurder is om een klein pakketje uit China in te laten vliegen.
1: Huh? One ticket, please.
0: PostNL, die merkt dat meteen.
1: Hey, what's going on, man?
2: Hey, hey.
1: Yeah, she's at home.
2: Hey, hey.
1: Yeah, she's at home.
0: Ja, jaren 70, Barry White.

0: Jaren 90. Captain Hollywood Project en Only With You. Ja, de snelheidscontroles door Flitsmeister. De A2 tussen Weert en Echt, dat wordt gecontroleerd bij 207.9. Dan de N261 Tilburg bij 6.0. De A58 Tilburg-Breda bij 57.5. De A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.7. En de A58, daar staan ze nog steeds tussen Vlissingen en Goes bij 161.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationale volume. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoeken als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Vandaag verwacht het KNMI tropische hitte in Nederland, waarvoor code geel is afgegeven. In de staat Washington woeden verwoestende natuurbranden. 60.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en

Yeah.

Macklemore en Ryan Lewis, Can't Hold Us. Daarvoor de Venga Boys. En Max en Andy Grammer hadden wij nog een keertje voor je. Ik zag dat Valtteri Bottas, die is gisteren vijfde geworden bij een UCI Gravel wedstrijd in het Tsjechische Hilinsko. De Formule 1 coureur die plaatste zich zo voor het WK Gravel in oktober. Maar de beste man die kan waarschijnlijk dan niet meedoen vanwege de Grand Prix van Singapore. Ja, terwijl Max Verstappen en veel van zijn collega-coureurs op vakantie zijn, besloot Valtteri Bottas gisteren op zijn gravelfiets te stappen. Dus goed gedaan.

0: Ja, de 90's ook, Fool's Garden.
1: De favoriete top 3.
0: Lemon Tree. Ja, zo meteen na 10 uur. Tim van der Weerde. Met de BNT Werkdag. Gevolgd door Duncan. Vanmiddag tussen 4 en 6 de BNT Middagshow met Rosé Schepers. En vanavond Raoul Moreau tussen 7 en 9 niet. Die gaat genieten van 3 weken vakantie. 2 of 3 weken. Maar onze Raoul die wordt vervangen door onze grote vriend Rosé Schepers vanavond. Dus heb je alvast wat ethische muziek in gedachten? Ga zeker vanavond luisteren vanaf 7 uur. Ik ga je een hele fijne maandag toewensen. Geniet van je vakantie, geniet van je werkdag. Geniet nog even van het lekkere, warme weer. Ik laat je achter met een hele mooie top 3. Tot morgen.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.
2: Walking strong, game always

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting 60 miljard dollar om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. 5 vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij 1 vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen en een daling van bijna 15% in internationaal volume, vooral vanuit Azië. Nieuwe Europese e-commerce regels speelden hierbij ook een rol. De totale opbrengsten bleven stabiel op 1,6 miljard euro, mede dankzij extra verkiezingspost. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoek als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Van 207 naar 98 visites per 1000 patiënten sinds 2011. Vooral korte visites van minder dan 20 minuten daalden sterk, met 70%. Veel huisartsen noemen visites waardevol, maar zeggen dat ruimhartig inplannen onhoudbaar is geworden. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
15: Tim van der Weerden.
16: Met de zomerse klanken van Hugel. Zometeen naar Sister Sledge. Dit is All American.

New Girl en Jamaican Bam Bam. Op Radio BNT, welkom op je maandagochtend. Hoe hangt de vlag erbij bij jou? Zit je vol energie of moet je nog even opstarten? Hoe dan ook, hopelijk een mooi weekend achter de rug. Ik heb zelf iets gedaan waarvan ik nooit gedacht had dat ik het zou doen. Je moet weten, ik heb niet echt iets met varen, maar ik werd gevraagd om mee te gaan een bootje op de Maasplassen en de Maas bij Roermond. En ik vond het zo ontzettend leuk om te varen, echt niet gedacht. Dat zijn dan vaak de leukste dingen, hè, waar je zonder verwachtingen naartoe gaat, en dan blijkt het ontzettend fantastisch te zijn uiteindelijk. Ook in deze nieuwe week zit je helemaal goed bij Radio BNT met Hall & Oates en Wesley Bronkhorst. Zometeen naar de Killers. Dit is Human. I did my-

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT Werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

De klassieker uit de 80's van Hall & Oates en Out of Touch bij BNT. Hey, ben je een beetje een dierenliefhebber? Nou, dan kun je de hand schudden met de man die je zo hoort. Zijn honden die spelen namelijk een belangrijke rol bij het tot stand komen van zijn hits. En een van die hits van de man staat voor je klaar. Nou, Rondé en Lady Gaga en Bradley Cooper op BNT met Shallow.

0: Hij is extreem gek op zijn honden. Als je op tour is, dan zit Henrique urenlang met ze te facetimen. Dan denk je misschien nog bijzonder, maar oké. Maar het wordt nog gekker als hij nieuwe muziek maakt. De demo's van zijn nieuwe nummers, die neemt hij namelijk mee naar huis. Zet hij thuis keihard aan op de speakers. Reageren zijn honden niet, blijven ze stoïcijns liggen... dan weet Henrique Iglesias zeker, dit wordt een hit. Je hoort de Escape op Radio BNT. Bibi Rexha samen met Faithless hoor je zo. En ook Van Halen staat voor je klaar.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. 5 vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed El Fayed... zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel... door de Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. PostNL bezorgde minder pakketjes door zwakke consumentenbestedingen... en een daling van bijna 15% in internationale volume. Huisartsen brengen nog maar half zo vaak huisbezoeken als 15 jaar geleden. Dat blijkt uit berekeningen van nu.nl. Het weer nog. Vandaag stijgt de temperatuur aanzienlijk snel. Rond 12 uur bereikt het kwik al op diverse plekken tropische waarden van 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. Het weerbeeld is wolkenvelden en zonnige perioden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Texas samen met Faithless, een New Religion. Radio BNT. Een nieuwe maand is begonnen en dat is een goed moment om de socials van Radio BNT te volgen als je dat nog niet doet. Ga naar Facebook en Instagram en like onze pagina's daar. Als je dat doet, blijf je op de hoogte van alles rondom BNT. Maar dat is nog niet alles, want het is ook de plek waar je als allereerste van onze nieuwste winacties af weet. Liken dus Radio BNT op Facebook en Instagram. Op de radio nu, Gigi D'Agostino. Dit is The Riddle.

0: Party.
1: De zomer is aan.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: In juli zijn er via het hypotheekdatanetwerk in totaal ruim 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen in Nederland. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel koperslicht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. De munt was gedaald tot bijna 164 yen per dollar, het laagste niveau sinds 1986. Japan verkocht naar schatting $60 miljard om yens te kopen. Na de interventie herstelde de koers naar ongeveer 157 yen per dollar. 5 vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed Al-Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij 1 vrouw vond de mensenhandel volledig plaats binnen warenhuis Harrods. Rachel Lau, het eerst erkende slachtoffer, zegt zich erkend te voelen door deze uitspraak. Het weer nog. Vanmiddag stroomt zeer warme lucht vanuit het zuiden ons land binnen en loopt de temperatuur op grote schaal op tot maar liefst 33 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal nog heter. De zon schijnt flink en er drijven enkele wolkenvelden over. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
8: Afgelopen weekend kwam ik iemand tegen met een heel kort lontje. Wat er gebeurde hoor je zo na Yves Berends en Room 5.

Radio BNT met Yves Berends en misschien is het tijd. Ja, dat dacht de man die ik vrijdag tegenkwam waarschijnlijk ook. Het was een doodnormale vrijdagmiddag, niks aan de hand. Lekker even verstand op nul, je kent het wel. Ik sta bij de wasbox bij mij in het dorp. Emmertjes sop, spons in de hand. Gewoon even lekker de auto wassen, althans dat was mijn bedoeling. Ik was nog geen 2 minuten bezig met het inzepen of er parkeert een auto. Er stapt een man uit en die komt vrij snel al naar me toe. Ben je al bijna klaar? En ik dacht nog, rustig aan makker. Ik ben net begonnen met het wassen van mijn auto. Maar 2 minuten later stond hij er weer. En een paar minuten later alweer. Dus de druk die werd flink opgevoerd in mijn richting. Stroom begon ondertussen ook echt uit mijn oren te komen. En het wordt allemaal nog mooier het verhaal. Want uit het niets begint ineens een man die om het hoekje staat met zijn auto zich er ook mee te bemoeien. Ja, toen knapte er wel echt iets bij me, moet ik zeggen. In plaats van een rustig je auto te wassen, sta je ineens midden in een verhitte discussie met 2 wildvreemden over een emmer sop. Maar ik dacht wel, ik laat me niet opjagen. Dus ik heb daarna extra rustig de auto afstaan spuiten. Genieten! Nou, ik hoop dat die man ook genoten heeft van de wasbeurt van zijn auto uiteindelijk. En ik hoop dat jij een weekend zonder ruzie hebt gehad. Dat is wel zo fijn. Je bent bij Radio BNT met Charlie Poet en Hannah May en Maxime staan voor je klaar. Naar Kaya Gugu, dit is Too Shy.

trainer bij BNT, Marvin Gaye. Hey, als je nou helemaal gek bent op de muziek uit de 80's... dan moet je vanavond tussen 7 en 9 op Radio BNT afstemmen. Dan is het 80's Café namelijk weer open met de allerbeste muziek uit de jaren 80. Nu alvast een voorproefje dan op de radio. Queen, dit is A Kind of Magic.

0: U2 en Stuck in a Moment You Can Get Out Of op Radio BNT. De Bauza en Billy Joel komen eraan.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In juli zijn er via het hypotheekdatanetwerk in totaal 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen in Nederland. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Japan en de Verenigde Staten hebben gezamenlijk ingegrepen om de yen te ondersteunen. 5 vrouwen die slachtoffer werden van zakenman Mohamed El Fayed zijn officieel erkend als slachtoffer van mensenhandel door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het weer nog. Vanmiddag stroomt zeer warme lucht vanuit het zuiden ons land binnen en loopt de temperatuur op grote schaal op tot maar liefst 33 graden. In het zuidoosten wordt het lokaal nog heter. De zon schijnt flink en er drijven enkele wolkenvelden over. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een van de zomerhits van dit jaar van de Bauza Magnetic op Radio BNT. De man die je zo hoort, die is over de hele wereld bekend vanwege zijn hits, maar hij kan geen noot lezen of schrijven. Hij komt eraan na Dua Lipa met Levitating en dit is Milo en AO Technology bij BNT.
1: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Gone crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

Eén van zijn tientallen wereldhits. Maar wist je dat Lionel Richie zelf helemaal geen noten kan lezen of schrijven? Nee, hij speelt en componeert alles puur op gehoor en gevoel. En als hij dan een melodie in zijn hoofd heeft, dan zingt of speelt hij het in. En dan laat hij het door een arrangeur op papier zetten. Lionel Richie op Radio BNT en My Destiny. En dit zijn Marshmello en Anne-Marie.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
0: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor, meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. De fabrieksproductie groeide het snelst in bijna 4,5 jaar. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat betekent een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aantal kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. In de Amerikaanse staat Washington hebben natuurbranden minstens 600 gebouwen verwoest en 60.000 mensen gedwongen te evacueren. Het vuur woedt in Spokane County, waar afgelopen weekend de noodtoestand werd uitgeroepen. Er zijn geen gewonden of vermisten gemeld. Senator Cantwell waarschuwde dat de komende dagen uitdagend blijven, omdat het droge weer aanhoudt. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
13: Gone, gone, gone. David Guetta komt eraan na een liedje over de...

David Guetta, Teddy Swims en Tones and I samen op BNT en Gone, Gone, Gone. Aangekomen op de maandagmiddag. De maandagochtend zit er weer op. Dat is altijd toch lekker, hè? Eerste ochtend werken misschien wel na je vakantie. Of je bent juist aan het aftellen totdat je mag gaan. Hoe dan ook, ik zorg dat je maandag nog net wat lekkerder voorbij gaat. Een nummer dat bijna nooit was uitgebracht, hoor je zo. En ook Nalsbach, die staat voor je klaar. Na Snelle en Zoe Levi op Radio BNT. Dit is Ik Zing.

Camila Cabello bij BNT in Havana. Het nummer was trouwens bijna niet uitgebracht, want de muziekkenners uit haar team die twijfelden aan de single, omdat ze dachten dat een trage Latijns-Amerikaanse beat niet zou werken op de westerse popradio. Nou, Camila Cabello was het daar absoluut niet mee eens. Ze zette door, en maar goed ook, want het werd een

0: De voetjes van de vloer op je maandagmiddag met Radio BNT en Girls Aloud en Jump. De nieuwe van Lost Frequencies en Jackie Graham hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. En in de Amerikaanse staat Washington hebben natuurbranden minstens 600 gebouwen verwoest en 60.000 mensen gedwongen te evacueren. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Wat een lekker liedje. De nieuwe van Lost Frequencies. Live It All bij BNT. Hey, zeg eens eerlijk, heb jij vroeger wel eens de ID-kaart van iemand op wie je heel veel leek gebruikt om bijvoorbeeld sigaretten of alcohol te kopen bij de supermarkt of de slijterij? Nou, Amy McDonald die had iemands ID voor heel iets anders nodig. Ze had namelijk haar single Mr. Rock'n'Roll af en wilde het live gaan zingen om te weten of het nummer aan zou slaan bij het publiek. Maar ze was nog veel te jong om de cafés in Glasgow binnen te mogen. En daarom gebruikte ze de vervalste ID van haar oudere zus. Nou, en of het nummer aansloeg bij het publiek, het werd een mega hit. Je hoort er nu bij Radio B.

0: Een liedje over mijn meisje, the most beautiful girl in the world. Prince bij BNT. En heb je last van een maandagmiddagdip? Zeker niet met Duncan. Je hoort hem zo tussen 1 en 4.
1: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: of doneer.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. Dat meldt S&P Global. De index steeg van 51,4 naar 51,9, het hoogste niveau sinds april. Hoofdeconoom Williamson van S&P Global waarschuwt dat de stijging richting herfst kan afnemen, omdat orders maar marginaal stegen. In juli zijn er via hypotheekdatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee was juli de op één na drukste maand van 2026, terwijl ook het aandeel kopers licht toenam. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. Consumenten kiezen in de supermarkt vaak voor goedkopere producten, waardoor de vraag naar biologische producten achterblijft. De nieuwe stikstofplannen van de overheid klinken veelbelovend, maar zijn zonder marktvraag weinig realistisch. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens interlandperiodes. De 74-jarige Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Duncan Fresh. Op je maandagmiddag, het einde van de middag, gaan we bereiken met Chris.

0: baby.
1: Radio BNT met My Oh My en daarvoor My My My. Heel veel My op Radio BNT, Joram Amman van Helden en de nieuwste Chris Cross Amsterdam met Willy William. Op je inmiddels maandagmiddag alweer. Hoe gaat je maandag? Lekker? Of denk je nog met een beetje weemoed terug aan afgelopen weekend? Heb je een fijn weekend gehad? Hou vol, hou vast. Voor je het weet is het weer vrijdag.

hoorde weer een dikke vette hit. Deze van Aventura op station hoorde je op Radio BNT. Is van lekkere mediterraanse sfeer. Voor deze maandagmiddag, het is 3 augustus op de kalender. En je hoorde Davina Michel ook, Duurt Te Lang, Candy Staten, Young Hearts Run Free op het radiostation waar muziek je raakt. Je hoorde Candy Staten uit de jaren 70. Maar tel daar een decennium bij op en je komt bij de jaren 80. En die staan vanavond weer centraal. Vanaf 7 uur een nieuw ethisch café. Deze keer niet met Raoul, die is even vrij. Rosé neemt waar, dus vanavond om 7 uur een nieuw ethisch café op Radio BNT met alleen het beste uit de jaren 80. Met zometeen alvast een voorproefje met een van de tracks uit de film Breakfast Club. Tenminste, dat maakten ze met Don't You Forget About Me. Een andere track van de Simple Minds is onderweg. Welke dat is, kom je zo meteen achter. Na 3 minuten lang, Niall Horan, Slow Hands.

0: Een van de grote talenten van Italië. Wat zeg ik? Een van de grote sterren al daar en wereldwijd. Damiano David, met samen met Tyla en de man die niet te stoppen is, Nile Rodgers, die gewoon tegenwoordig nog muziek maakt. Talk to me, hoorde je op Radio BNT. Welkom, Radio BNT, op je maandagmiddag. En zometeen een zangeres die haar carrière letterlijk begon vanuit de achterbak van een knalgeel Piaggio-busje. Toen de concertzalen dicht waren vanwege de pandemie, bouwden ze zo'n klein Italiaans autootje om tot een mobiel podium en ging ze straten en stad af om gewoon lekker te zingen. Wie dat is, hoor je zo meteen. Nou, Madonna, ook Just Stay in Jack Style zijn onderweg. Eerst brengen we je op de hoogte met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. In juli zijn er via het hypotheekendatanetwerk in Nederland in totaal meer dan 55.000 hypotheekaanvragen binnengekomen. Biologische boeren staan voor een groot probleem. Zonder voldoende kopers is een groene landbouwtransitie onmogelijk. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als er wordt gevraagd bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

In the Middle op Radio BNT. Just Stay Jackson en John Holyoke. Radio BNT. En Turn the Lights Off, Madonna ook nog in Into the Groove. Zit je een beetje into the groove op deze maandagmiddag op Radio BNT? Hoor je een vrouw nu? Dat als de zalen dicht waren, ze gewoon de muziek naar de mensen toebracht. Het gaat over Olivia Dean. Die reed in haar eentje rond in haar gele From Me To You busje. En zong de sterren van de hemel destijds tijdens de pandemie. Inmiddels verkoopt ze de grootste zalen moeiteloos uit. En hoor je de vrolijkheid in haar muziek. Het is een van de grootste Britse talenten. En ze brak door met onder andere deze So Easy To Fall In Love. Dit is Olivia Dean.

0: John Legend, Love Me Now, dit is Radio BNT. Je maandag met een nieuwe opgave in de vertaalvraag vandaag.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest behorend bij deze vertaling. We hoeven onze kleren niet uit te trekken om een leuke tijd te hebben. Oh nee, we kunnen de hele nacht dansen en feesten. Uit een spullenwinkel zoeken. Uiting geven aan de liefde die ik van binnen voel. Wauw, mooie track. Maar welke is het? Titel en artiest van deze track is welkom via radiobnt.nl. Hoor je hem zo meteen na 2 uur. Na deze van Kensington. Stay!

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar. Maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar een bezoek gekregen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem wordt gevraagd bondscoach te worden, meldt de Telegraaf. Nu Van Gaals gezondheidsproblemen achter hem liggen, voelt hij zich fit en het bondscoachschap zou ideaal zijn, omdat hij dan niet elke dag op het veld hoeft te staan, maar alleen tijdens de interlandperiodes. Van Gaal was eerder bondscoach op het WK van 2014 in Brazilië en 2022 in Qatar, maar was nog nooit bondscoach op een EK. En de Amerikaanse influencer Olivia Silvies heeft de Nederlandse advocaat Sebas Dijkstra ingeschakeld na een vermeende mishandeling door een Nederlander. Vorige week vertelde ze haar 473.000 volgers dat de man een glas naar haar gezicht gooide nadat zij zijn handtastelijkheden had afgeweerd. Ze toonde ook een foto van zijn paspoort. Het weer dan nog, het is vrijwel overal tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten, bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. En ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
9: Radio BNT met de nieuwe vertaalvraag vandaag. Dit was de opgave, we hoeven onze kleren niet uit te trekken om een leuke tijd te hebben. Oh nee, we kunnen de hele nacht dansen en feesten en een spullenwinkel zoeken, uiting geven aan de liefde die ik van binnen voel. Beetje gekke vertaling, maar toch werd het goed geraden. Door onder andere Romy het goede antwoord in de vertaalvraag. We don't have to take our clothes off. Jermaine Stewart.

De nieuwste van Summer, My Body Isn't Ready. Jermaine Stewart hoorde je ook. En We Don't Have To Take Our Clothes Off. Dit is Radio 1T, je maandagmiddag. We maken hem iets leuker en iets draagbaarder. Want ja, misschien heb je je vakantie al achter de rug. Zit je weer op kantoor? Of is het andersom? Heb je nog iets in het verschiet? Of zit je überhaupt helemaal midden in je vakantie? Dan is het lekker genieten met de playlist van Radio 1T en Taylor Swift zometeen op de radio. Ze heeft al trouwring om en zometeen zingt ze Anti-Hero. Marco Borsato in Binnen ga je nog horen en Black Eyed Peas.

Radio PND. Zit je binnen? Zit je buiten? Wat is het op deze maandag, 3 augustus voor je? Heb je een lekkere dag? Ik hoop het wel. En anders is hier Radio BNT je remedie tegen die stress op je werkdag. De BNT Werkdag is hier met de meeste muziek in de middag. Wat dacht je van Shout van Tears for Fears na Swedish House Mafia en The Weeknd?

0: De maandag van Radio BNT die staat altijd iets meer in het teken van ethisch muziek. Want vanavond is het weer zover. Het Ethisch Café hoor je vanaf 7 uur vanavond tot 9 uur... met alleen maar het beste uit de jaren 80. Dit had je daar kunnen horen. Het is van Fierce and Shout uit 85. Straks hoor je ook nog zo'n ethisch classic. Het is destijds een plaat geweest voor een zanger... die niet alleen voor de videoclip van het nummer... echt geen tijd had om een echte band op te trommelen. Hij had wel een oplossing. Hij zat urenlang in de gym... en speelde simpelweg al de 5 bandleden in de clip zelf. Wie dat is, hoor je zo meteen op Radio BNT. Na Lola Young, Messi en de hoofdpunten van het nieuws krijg je nu.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen. De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi... heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen... van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan... als hem gevraagd wordt bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm... De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden... tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

is en blijft dit, hè? Bruno Mars, Risk It All. Natasha Benningfield hoorde je in These Words. Dit is Radio BNT. Kaiga hoor je zo meteen met Conrad en Firestone. En eerst na een ethische track, want als je het zelf niet doet, doet niemand het. Phil Collins speelde in de clip van Two Hearts de zanger, gitarist, bassist en drummer gewoon in zijn eentje. Leefde hij hem niet alleen een gigantische hit op, maar ook een Grammy en een Oscar-nominatie. Heerlijke plaat om het tempo van deze middag even te benadrukken. Phil Collins, Two Hearts.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Bereikbaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar €6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen, waarbij 400 studenten zijn afgestudeerd aan het Instituut van Toerisme in Kabul. Het aantal buitenlandse bezoekers steeg naar meer dan 9000 per jaar, maar terreurorganisatie IS doodde in 2024 3 Spanjaarden in Bamyan. Nederland geeft nog steeds een negatief reisadvies. Aung San Suu Kyi, de 81-jarige voormalig leider van Myanmar, die sinds 2021 gevangen zit na een coup, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het internationale comité van het Rode Kruis. Haar zoon Kim Aris noemt dit een eerste stap, maar wil onafhankelijke bevestiging van haar welzijn. De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino is verder toegenomen. De UEFA dreigt met juridische stappen vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan. Wales heeft ondertussen officieel de steun voor zijn herverkiezing ingetrokken. BBC Sport meldt dat de UEFA wil dat de FIFA alle documenten over het omstreden plan, zoals e-mails, notulen en WhatsApp-berichten bewaart, anders volgen er juridische stappen. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van Wildberries aangevallen. Ditmaal in de regio Vladimir. 2 mensen raakten gewond. In de nacht van zaterdag op zondag kwamen bij Oekraïnse aanvallen in de regio Belgorod zeker 8 mensen om het leven, onder wie een kind. Rusland voerde ook aanvallen uit op Oekraïne, waarbij 5 doden vielen. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dark Before the Dawn, Robbie Williams, zo die ook. En Rock DJ, dit is het moment van de dag dat het nog net wat sneller voorbij gaat.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Omdat je simpelweg je favoriete platen mag doorgeven via radiobnt.nl. Wat kan ik voor je draaien? Wat kan ik voor je opzetten op deze misschien wel moeilijke maandag voor je? Zit je toch op kantoor? Sta je op de steiger? Ben je onderweg naar de zoveelste afspraak vandaag? Of heb je gewoon lekker vrij? Dat kan natuurlijk ook. Alles kan een reden zijn om even een plaat aan te vragen op Radio BNT.
2: Radio BNT.
0: En dat mag je doen via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten waar je zin in hebt. Zoals Harold Tat al deed voor Lisa Stansfield en All Around the World.
1: Dit is de Radio BNT

de groeten voor Dave. Hij stuurt een appje. Hey Radio BNT, mag Freddie Mercury op voor de werkplaats hier? Het is me het dagje wel. Groetjes van Dave. Nou, ik hoop dat het goed gaat nu met je Dave. Met Freddie Mercury op de radio in de takeover. Living on my own. Emma Heesters was voor Miraya en Harold voor Rob Lisa Stansfield. Door dan met het verzoek van Jesse voor Eva Max.

einde. Fleetwood Mac, Big Love op BNT. Je zit midden in de takeover. Je kunt je favoriete platen aanvragen via radiobnt.nl. Zoals Jesse dat deed voor Eva Max Alone Part 2. En deze Big Love Fleetwood Mac was dan weer voor Ronald. Wat een absolute meesterplaat blijft dit al dus, Ronald. Helemaal met je eens, Ronald. Nog eentje te gaan in de takeover van vandaag. Dank voor alle berichten via radiobnt.nl. Want daar had je je verzoekjes kunnen achterlaten. Voor de inpakafdeling in Dongen, daar stuurt Nienke een berichtje vandaan via radiobnt.nl. We gaan hem lekker meezingen als hem draait. Gas erop. Natuurlijk, Nienke. Voor jou, Milk and Sugar. Hey, Nana.

0: Vaya con Dios. En Milk and Sugar, de remix in 2011 gemaakt van Hey Na Na Na. Radio BNT. En die zat nog in het geheugen van Nienke, want die vroeg hem aan. En nou, bij deze gedraaid in de takeover. De 20 minuten zitten erop. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde van die takeover. Zometeen hoor je Nanny Furtado, Another is onderweg. En Huey Lewis in de nieuws. Hip to be square, lekker dansen. Na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen. De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem gevraagd wordt bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Nelly was degene met de pleister op zijn gezicht. Nelly Furtado was die prachtige vrouw uit 2003. Tegenwoordig is ze net iets flinker geworden, maar hey, nog steeds een knappe vrouw, hoor. Jawel, Nelly Furtado hoorde je Powerless Say What You Want op Radio BNT. Another daarvoor en Talk To You. Het is de maandag van Radio BNT, 3 augustus op de kalender. Zometeen hoor je een track waarvan de zang eigenlijk maar een simpele testopname was. De desbetreffende zanger dook de zangcabine in, puur om even de microfoon af te stellen. Dus, hallo, doet hij het? Hij deed het. Hij legde er zoveel passie in dat de producers na die allereerste testtake riepen, nou, stop maar, dit is hem, beter gaat het nog niet worden. We gaan de plaat gewoon uitbrengen. Welke track dat is, hoor je zometeen naar Benny en Gus Dapperton. Dit is...

Ja, whatever it is, de DJ, de tante die je hoorde is Sam Smith. Promises op Radio BNT. Daarvoor de track waarbij alles in één keer op zijn plek viel. Het was een gelukje voor René Vroger. Hij zong Just Say Hello in één enkele proefopname in de studio van Fluitsma en Fontijn. En schoot daarmee rechtstreeks de hitlijsten in. Want die opname bleek gewoon goud te zijn. En voilà, de doorbraak van René Vroger. Just Say Hello hoorde je op Radio BNT. Just Say Hello tegen Roger Schepers. Zij is er zo meteen na 4 uur met de fijne middagshow. Onderweg naar huis begeleidt hij je zo meteen met de beste hits en classics.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van den Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op het festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. In het Limburgse Oostrum, gemeente Venraai, woedt sinds het middaguur een grote natuurbrand. Natuurgebied Rosmolen. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit verschillende provincies zijn aanwezig. In de buurt is er geen treinverkeer mogelijk. NS verwacht dat treinen tussen Nijmegen en Venraai tot 6 uur vanavond niet rijden. De druk op FIFA-voorzitter Gianni Infantino is verder toegenomen. De UEFA dreigt met juridische stappen vanwege zijn inmiddels ingetrokken investeringsplan. Wales heeft intussen officieel de steun voor zijn herverkiezing ingetrokken. BBC Sport meldt dat de UEFA wil dat de FIFA alle documenten over het omstreden plan, zoals e-mails, notulen en WhatsApp-berichten, bewaart. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Barendrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vingers, weet ik niet. Mag ik dat misschien dan zijn tot een uurtje of zes? Love and Pride, hoor je 1985. 4 minuten over 4, vrienden en vriendinnen van de radio. Hartelijk goedemiddag. Welkom bij de middagshow op Radio BNT in Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. Het is maandag 3 augustus 2026. Begin van een nieuwe maand. Week 2 van de bouwvak eigenlijk. En week, wat is het? 4, 5 van de zomervakantie. En, oh ja, dat zal ik vergeten te vertellen. 36 graden as we speak. Hoor je me vertellen? 36 graden, wow. Ik ben zo blij in mijn studiootje dat daar een aircootje aan staat. En lekker staat te brommen. Dat is eigenlijk wel uit te houden. Maar ik moet zeggen dat ik het gisteren een beetje clever vond. Ik kreeg het gisteren even niet gereguleerd allemaal, die hitte, joh. Het was een stuk cooler dan gisteren. Dan vandaag bedoel ik. Gaatje of 3, 4, 5 misschien. Maar ik gistermiddag ineens iets in. Wat is daar aan de hand, joh? Mijn hele thermostaat is aan de haaien. Maar goed, het is allemaal best wel te doen. Tenminste, ik mag niet echt klagen. Welkom bij de middagshow. We gaan straks het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma spelen. Doen we met Lionel Richie. En voor de rest is het die overvolle, oh zo lekkere, heet hitsende Radio BNT middagshow. Ah, vrienden, wat heb ik er zin in weer. Ik heb er zoveel zin in. En het wordt ook nog een lekkere lange vandaag. Ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, de marathon is on the air.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Oei, passanten.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123.

Ja, ze is van mij. André Hazes, Smart Hoogkamer. Er komt een nieuwe docu aan van André Hazes. Of voor Real Life Soap, wat je wil. Hij wordt in ieder geval gevolgd al een tijdje. Er komt een nieuw deel aan. Maar hij heeft ook met zijn zus, met Roxanne, een podcast. En daarin is hij vrij openhartig. En blijkt dat hij ook wel aardig wat dingetjes aandikt. Dus ik hoop niet dat dat tegen hem gaat spreken dadelijk. Dat mensen een beetje Hazesmoe zijn. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hij is nou met Noah al een tijdje. En hij wil haar ook ten huwelijk vragen. Dus een huwelijksaanzoek zit er als het goed is in de docu. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. When Love Takes Over, David Guetta, Kelly Rowland rijden we ervoor. Kelly was natuurlijk van Destiny's Child. Net zoals Michelle Williams en Beyoncé Knowles. En deze maand, augustus, komt er een album aan. Of misschien wel twee albums met nooit eerder uitgebracht materiaal van Destiny's Child. Dat is altijd leuk, hè? En Alex Warren hoorde je in Passenger. 16 over 16, dubbele tijdbeelding. Het is maandag! En we gaan het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma spelen. Dat doen we met Lionel Richie. Welke Lionel Richie wil jij horen in een maximale, lekker lange uitvoering? Wordt dat of Dancing on the Ceiling of wordt dat All Night Long? Dat lot ligt in jouw handen. Je mag me appen via radiobnt.nl. Straks na 4:30 is de lange versie door jou gewenst op de radio. Welke wordt het? All Night Long of Dancing on the Ceiling? Laten we het dan makkelijk maken. Als je All Night Long wil horen, dan app je Night naar radiobnt.nl. Wil je Dancing on the Ceiling, dan app je Dance naar radiobnt.nl. Hoef je niet de hele titel, dan weten wij in ieder geval genoeg. Hè? Dus of Night appen naar radiobnt.nl of Dance appen naar radiobnt.nl. Dan ga je voor of All Night Long of Dancing on the Ceiling. Beide van Lionel Richie. En welke lange versie van Lionel gaat het worden? Dat weten we binnen nu en ongeveer een kwartiertje. Wie was het weekend? Was het lekker? Ja, het was. We hebben een beetje een rustig weekend gehad. We hebben een uitetentje gehad vrijdag met vrienden. Dat was erg leuk. Zaterdag even rust. Gewoon even helemaal niks. Heerlijk. Ook zaterdagavond niet. En gisteren twee vriendinnen op bezoek gehad voor de lunch. Was lekker. Ik hoop dat jij het ook leuk gehad hebt. Laat me weten als je denkt van nou, ik wil dat even met je delen. Dat kan. Dat kun je allemaal doen via radiobnt.nl. Je kunt ons sowieso volgen via de socials. Facebook, Instagram. En radiobnt.nl is natuurlijk ook tot je beschikking. Mag je ten alle tijden gebruiken en alles achterlaten wat je wil achterlaten. Ben je nou ondernemer en denk je bij jezelf, nou, ik zou mijn naam wel heel graag in de reclameblokken van Radio BNT willen horen. Kan dat? Voor weinig. Ja, dat kan. Voor weinig. Ook dan verwijs ik je naar radiobnt.nl. Daar staan de tarieven en alle informatie. Kijk wel of ik hier een reclamefolder aan het voorlezen ben. Ja, weet je, af en toe moet je eens even wat voorlezen. Vind je, zo werkt dat dan helemaal. Kan er niks aan doen. Crochet

0: Schepers.
1: Hey, nee, Lucienzo en Doroma Danza Coduro. Wat een hit was het, hè, destijds. Jezus, 36 graden, dan kun je deze wel wegkrijgen, denk ik, toch? Lijkt me niet zo'n probleem. Daarvoor draaiden we The Call of Snap van Snap. Ik denk, dit is zo lekker. En dat liedje was er destijds in twee versies. Begin jaren 90. Je had Snap, de originele, en High Power, die hadden de coverversie. Maar ja, als je die vergelijkt met die van Snap, dan is die nagenoeg hetzelfde. Gek eigenlijk, als er dan liedjes gecoverd worden, dat ze dan gewoon helemaal hetzelfde zijn. Vrienden, het is maandag. Het is maandag 3 augustus en ik moet even wat met je delen. Ik heb een probleem, mijn oren zitten dicht. Ik hoor je ook meteen denken, ja, hoe kun je dan een radioprogramma maken? Ja, dat vraag ik me ook af. Het is op dit moment zo dat mijn linkeroor zit helemaal dicht. En ik heb daar de afgelopen paar dagen last van. Dus je gaat op de huisarts bellen van, goh, kan ik even... Nou, hebt u al geprobeerd met druppeltjes, met slaolie en van alles. Maar goed, mijn verleden zegt mij dat ik regelmatig mijn oren moet laten uitspuiten. Dus ja, weet je, allemaal prima. Maar het moet gewoon even opgeschoond worden, de boel, zeg maar. En dat kan morgen. Dus als je denkt, hij doet lekker wat hij wil, hij hoort me niet. Ja, dat klopt. Nou ja, ach, weet je. Zo niet dat er niks kan, maar het moet even opgeschoond worden. Dat moet gebeuren, dus dat. Lionel Richie, daar hadden we het over. Hè? Maximaal genieten, lekker lang luisteren, dilemma. Het gaat dus All Night Long of Dancing on the Ceiling. Welke wil je in de lange uitvoering horen? Kom maar door via radiobnt.nl. Wil je Dancing on the Ceiling, dan heb je Dance naar radiobnt.nl. Wil je All Night Long, dan heb je Night naar radiobnt.nl. Een van die twee gaat me zo dadelijk draaien in de lange uitvoering. En dan komt het goed. Op dit moment moet ik je zeggen dat Dancing on the Ceiling best wel redelijk voor staat. Een stuk of 5 en All Night Long, dat zijn er 4. Dus als je nog invloed wil uitoefenen wat het zou moeten gaan worden, All Night Long of Dancing on the Ceiling, kom maar door. RadioBNT.nl. Dance, even appen naar RadioBNT.nl als je Dancing on the Ceiling wil. Of wil je All Night Long, dan heb je Night naar RadioBNT.nl. Gooi hem zelf op de radio.
0: Dit is Radio BNT.

0: goed.
1: Ja, het komt vast en zeker allemaal wel weer goed. 3, 2, 1, bent op Radio BNT. Vrienden, zo dadelijk hoor je de headlines van het nieuws. En iets wat ik nog helemaal vergeten te vertellen ben, is dat bij de ANWB in Den Haag niemand minder dan Helene de Geest zit. Je weet het, er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Actuele verkeersinformatie die hoor je dus zo dadelijk. En daarna maximaal genieten, lekker lang luisteren naar of All Night Long of Dancing on the Ceiling. Ja, ik weet al wat het geworden is. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik laat het je horen binnen nu. En nou, dat zal een minuutje of twee zijn. Dan zijn we er wel uit. Dus je mag nog heel even, als je All Night Long wil horen, even het woordje Night appen naar radiobnt.nl. Wil je Dancing on the Ceiling, dan even Dance appen naar radiobnt.nl. Welke in de lange uitvoering gooi je zo dadelijk op de radio naar de headlines van het nieuws.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen. De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem gevraagd wordt bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Barendrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Avicii en Dancing on the Ceiling.
1: Maximaal van 12 inch.

is dat, hè? Dan gewoon ook de volle, hele lange uitvoering die je wilde horen op de radio. Sterk dilemma vandaag. Eén stemmetje verschil. Eentje. Eentje meer voor deze. 1986, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Je hoorde de 12-inch uitvoering en jullie willen deze horen. Dankjewel voor het doorsturen via radio.bnt.nl. Hij is toegevoegd aan de Maximaal Genieten playlist op Spotify. Dat is een lijst die van zichzelf al een beetje lang is. Er staan lange liedjes in die van zichzelf lang zijn. Maar ook mooie 12-inch versies staan daarin. En die check je via radio.bnt.nl/maximaal genieten. En dat kan je misschien wel inspireren om iets aan te vragen voor vrijdag. Want op vrijdag doen we er altijd twee grote hits. De 70s, 80s of 90s. Grote hit van 12-inch om 5:30 en om 5:30. En morgen dan spelen we een nieuw dilemma. Een nieuw dilemma. Oh ja, over die 80's gesproken. Dit was weer zo'n lekkere 80's plaat. Vanavond tussen 7 en 9. Het Radio BNT 80's Café. Zonder Raoul Moreau, die is met vakantie. En ondergetekende mag de honneurs waarnemen. Dus als je nou denkt van, nou, ik heb wel een paar lekkere 80's knijters die ik graag zou willen horen op de radio. Ik zou zeggen, kom maar door. Radio.bnt.nl. En vanavond tussen 7 en 9 zijn ze op de radio. We moeten nog even hebben over de feiten van de dag vandaag. Het is Watermelon Day. Het is Clean Your Floor Day. Dus maak die vloer eens even schoon. James Hetfield is jarig. Acteur, maar ook zanger van Metallica natuurlijk. En ik dacht, ja, wat moeten we nou doen? Moeten we nou echt een liedje met floor gaan zoeken? Ja, we kunnen het doen. Zullen we het doen? Gewoon proberen. Het is International Clean Your Floor Day vandaag. Dus je moet je vloer schoonmaken. Nou, heb je een idee? Een leuke plaat die iets met vloer te maken heeft? Kom maar door. Radio BNT.nl.

gedaan, Kim Wilde. En die Plays Anytime Anywhere, die treden gewoon nog allebei op. Kim Wilde die gaat volgend jaar weer toeren. Ik weet dat ze toevallig in het PLT in Heerlen langs gaat komen. En Groene Vingers heeft ze in de tuin natuurlijk. Maar ja, ze kan ook best wel een moppie zingen. En dat heeft ze dan weer bewezen nu om dat samen met die Deutsche Nina te doen. Op Radio BNT, 11 minuten voor 5. Daarvoor Miley Cyrus, The End of the World. Het is maandag, vrienden, de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En ik zat gisteren met mijn liefie even tv te kijken. En wel naar de documentaire van Michael Jackson. Er is nou natuurlijk de film in de bioscoop, hè, Michael. Over het verhaal van Michael, waarin Michael gespeeld wordt door zijn eigen neef. Maar er is ook een docu bij de NPO te zien over Michael. De eerste aflevering heet Room. De tweede, dat gaat dan een beetje over hoe het er allemaal aan toe gaat. Wat het allemaal voor hem betekend heeft. En met name dan een beetje de neergaande spiraal. Dat is wel heftig. En er komt ook een derde deel nog aan. Kun je allemaal checken en dan zie je het waar gebeurde verhaal. Maar die man is eigenlijk, met alle respect, de muziek die hij maakt is super. Maar hij is gek. Hij is echt een beetje verknipt. Als je ziet en ook zijn stem hoort hoe dat allemaal gaat, moet je toch zeker eens even checken, die documentaire. Het is te zien bij de NPO. En het is absoluut meer dan de moeite waard. Michael Jackson. Ik draai Billie Jean vandaag.

Ja, check hem, de documentaire bij de NPO. Daar is hij te zien. Het Radio Feuilleton bestaat uit twee episodes. De middagshow op BNT. Billie Jean van Michael Jackson. En ook die klinkt... moet ik wel een schuifje openzetten, anders werkt het niet. Ook Michael Jackson klinkt... Ja, nou, dat wou ik zeggen. Het gaat weer lekker, vrienden. Het gaat heerlijk. Het is de middagshow. Ik heb er nog één voor je tot 5 uur. En die is lekker. Ik vind hem heerlijk. Het is een fantastische combinatie, vind ik dan. Voor de tweede keer dat ze het samen doen. Martin Garrix en U2, Fireflies.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar Heuvelland Wandelvier. Vierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het Nederlands kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van der Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant concludeert dat de uitlatingen van zangeres Sophie Straat niet strafbaar zijn. Ze riep tijdens haar optreden op festival Best Kept Secret in juni witte mannen op naar achteren te gaan. Eerder oordeelde het landelijk meldpunt discriminatie.nl ook al dat er geen sprake was van discriminatie. Aan de waterleidingstraat ten oosten van Rosmalen woedt een grote brand. De brandweer is in het natuurgebied aanwezig om te blussen. Recente gegevens ontbreken nog. Ook in natuurgebied de Rosmode in het Limburgse Oostrum, gemeente Venraai, woedt een grote natuurbrand. Er is sprake van kroonvuur, waarbij vlammen zich in boomtoppen bevinden. Brandweereenheden uit de verschillende provincies zijn aanwezig. Een 36-jarige voormalige politieagent uit Roermond is vrijgesproken van de verkrachting van een 28-jarige vrouw. De rechtbank oordeelde dat er niet voldoende bewijs was voor een veroordeling. De verklaring van de vrouw bleek inconsistent en onvoldoende gedetailleerd. Het Openbaar Ministerie had 3 jaar celstraf geëist en heeft nu 2 weken om in hoger beroep te gaan. Het weer dan nog. Ook vanavond is het nog lang zeer warm en zonnig. De loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Ook vannacht kunnen ook in het midden en noorden van het land wat onweersbuien voorkomen. De temperaturen komen op de meeste plaatsen niet uit onder de 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Bergen op Zoom Vlissingen. Bij Rilland is de vertraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Alle postbezorgers, PostNL en zo. Respect hoor. Want met dit weer moet je dan gewoon wel langs de deur om pakketjes af te leveren. Enveloppen in te gooien. En wachten als je aan de deur aanbelt dat mensen open doen om een pakketje in ontvangst te nemen. En vaak moet ik ook wel zeggen dat ze niet te lang meer wachten, hè, tegenwoordig. Maar is het misschien wel een klein puntje van kritiek. Je moet wel even wachten tot mensen de deur open doen. Vaak worden er gewoon dingen voor de deur gezet waarvan je denkt achteraf, ja, maar dat kan niet. Dat had namelijk ook gewoon alweer weg kunnen zijn. Maar nogmaals, ik ben positief begonnen. Daar ga ik ook mee door dan. Dus even met alle respect voor iedereen die post aan het bezorgen is in dit weer. Want ja, er is dan niet zo heel veel qua pakketjes dan in de hoogtepunten van het jaar. Maar toch, er moet toch wel een hele hoop gebeuren. Dus ik denk voor iedereen even een postliedje draaien. Typical Mail, Tina Turner, 6:05. Goedemiddag. Het is deel 2 van de middagshow. Het is 3 augustus 2026. Ken je iemand of ben je iemand die jarig is vandaag? Laat me dat even weten. Dan kan ik hem of haar even noemen op de radio. Vergezeld van een ensemble van... ensemble. Is het een ensemble? Een herrie-menie is het eigenlijk. Herrie-menie Miserabel heb ik tot mijn beschikking. En die kan ik gewoon klakkeloos laten optreden op het moment dat ik iemand ga noemen die jarig is vandaag. Dus ken je iemand of ben je iemand? Laat het even weten via radio.bnt.nl. En dat geldt ook voor alle liedjes die te maken hebben met vloeren. Het is namelijk International Clean Your Floor Day vandaag. En dat is hier nog niet gebeurd, kan ik je melden. Maar dat moet er eigenlijk wel van komen. Dus ken je een leuke plaat die met vloeren of whatever te maken heeft? Dan laat het even weten. Radio.bnt.nl. Je kunt ons namelijk ook gewoon volgen via Instagram en Facebook.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Het is tijd voor Bruno Mars.
1: Dit is Radio BNT.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200 3123. Jouw zomer.

Nas X. Ho, Lil Nas X. And that's what I want op Radio BNT. Ja, het zijn van die korte liedjes. 2 minuten 29, joh. Oeh, dat is een grappig. Een korte versie. Nou ja, langer is die ook niet volgens mij. Oh, My Soul van Bruno Mars draaiden we daarvoor. En het is de BNT-middagshow. Als je de radio inderdaad aanzet en je denkt bij jezelf... Goh, wat een leuke zender. Wat klinkt daar goed? Ja, dat klopt inderdaad. Dat vinden wij zelf ook. Zo chauvinistisch zijn we wel. Ik zou wat reclame willen maken voor ons misschien. Wees ambassadeur. Ga bij je vrienden langs. Bij je buren. Bij je ouders. Bij je neef, nicht. Weet ik veel wat. Familie. Spreek ze aan. Kijk eens, Radio BNT. Moet je even opzetten. Leuk. DHB Plus en heel Limburg en Brabant en verder buiten. Ik kreeg van de week een appje uit Amsterdam. Kraakhelder te ontvangen. Kijk, dat zijn de berichten. Daar doen we het voor. En natuurlijk wereldwijd via radiobnt.nl. Het is de middagshow van 3 augustus. En we hebben een jarige straks. Ik kan iemand noemen. En dat doen we dan met het Harry Manie Orkest. Ik heb je ook een vraag gesteld omdat het International Clean Your Floor Day is vandaag. Dus je moet je vloer schoonmaken, wordt hoog tijd. En ik heb gevraagd daar liedjes bij te zoeken. En er komen wel wat leuke dingen binnen. Even kijken, On The Floor van Johnny Gill. Oh ja, dat is wel lekker. Floor Jansen. Jos, ach. Het is 36 graden, ik snap het. Ik snap het helemaal. Maar ik hou er wel van natuurlijk. On The Floor van de Jacksons. Van Michael Jackson zelfs. Dat staat dan op Off The Wall, dat klopt. Dat soort liedjes worden aangevraagd. Ken jij iets wat te maken heeft met vloeren? Of iemand willen vloeren of whatever. Of iets wat schoongemaakt moet worden. Kom maar door via radiobnt.nl. Dan kunnen we daar even een leuk liedje bij draaien. Bij een van de actuele thema's van vandaag. Maandag augustus nummer 3, 2026. De profronde die is voorbij. Afgelopen vrijdag was die in Heerlen. En ook Solar is voorbij. En Koningspop zelfs ook.

We zeggen altijd, je moet op maandag dit liedje nooit draaien. Nooit, nooit, nooit, nooit doen. De Bengals en Manic Monday. Maar ja, waarom eigenlijk ook wel? Beetje, het staat in je playlist, dus dan neem je het mee. Maar het is ook wel een vette plaat nog steeds. Geschreven door Prince, overigens, dit liedje. En ja, het ligt dan voor de hand dat je het op maandag draait. En dan zou je het dan juist niet op maandag moeten draaien. Nou goed, dat maakt ook niet uit. Maak je er vooral heel erg druk om. Roger, komt allemaal goed. Hè? Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand, toch? Eva Max en Salt draaiden we. En Working My Way Back to You, Bay van The Spinners uit 1980. En de jaren 80, ja, dat is toch wel een belangrijk decennium. We hebben er zelfs een radioprogramma over hier. Een van het meest ethisch verantwoorde radioprogramma's, moet ik zeggen, van de Nederlandse radio. Het Radio BNT Ethisch Café. Elke maandagavond tussen 7 en 9 met Raoul Moreau normaal. Rol dus met vakantie. Ja, wie gaat dan die ethisch draaien? Dan ga ik dat doen. Vind ik leuk. Mag vanavond vervangen tussen 7 en 9. Dat is een stamgast. Die ga je aan de hand van hints raden. En Raoul blikt elke maandagavond terug op een top 40 uit het verleden. Gaan wij ook doen. Ik heb er eentje uitgezocht. Het wordt de top 40 van 3 augustus 1982 vanavond. Kijk, dat is leuk. Dat je nog eens even uit die vroege ethisch liedjes hoort. Maar denk je nou bij jezelf, nou Roger, als jij vanavond daar 2 uur gaat zitten, helemaal prima. Maar ik heb al een idee wat ik dan heel graag zou willen horen qua ethisch plaat. Stuur hem even door via radiobnt.nl. Kan ik hem meenemen vanavond. Dat is alleen maar leuk, want jij bepaalt de playlist dan, toch? Interactive Radio. Ook dat is BNT, toch? Smakelijk eten vinden als je op dit moment aan het genieten bent in 36 graden van bijvoorbeeld een salade. Of misschien heb je een barbecue'tje aangeslingerd. Kan ook. Wij eten vanavond ordinair pizza. Ja, kan ook met 36 graden. Laat je hem goed koud worden, dan komt het allemaal zo goed. Kom maar door met je favoriete ethisch classics. Vind ik leuk. Vanavond is er 7-9 op de radio. In het Radio BNT Media. Het Radio BNT Media Café. Staat dat echt hier? Wie schrijft dit? Het Radio BNT Ethisch Café. Ja, ik moet je melden, vinden, als je oren een klein beetje potje dicht zitten, is het af en toe een beetje lastig volgen. Hoe ga je een radioprogramma maken? Nou, ik ben er al druk mee bezig. Ruim 1,5 uur, dus komt volgens mij allemaal toch wel goed. Akda in de Munnik, het regent zonnestralen. Ik hoop dat er morgen iets uit mijn oor regent, wat ook zoiets is als zonnestralen. Dan komt het uiteindelijk toch wel weer allemaal goed.

0: TNT. En zo dadelijk hoor je To Be With You van Mr. Big. Ken je die nog? Die rock classic uit de jaren 90. Het is eigenlijk een rock ballad. En die gaan wij hier draaien op de radio. Lijkt mij geen enkel probleem. Nadat we gaan horen wat de actuele verkeerssituatie is op Slanswegen. Bij de ANWB in Den Haag zit niemand minder dan Helene de Geest. Er is altijd iets aan de hand in het zuiden van het land. Zo blij met Helene, ik vind het zo leuk. Dat horen we zo dadelijk allemaal na de nieuwsupdate. Wat gebeurt er allemaal in de wereld die nieuws heet? Je krijgt het ongeveer in een minuut samengevat door niemand minder dan Edward Liesing.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen. De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem gevraagd wordt bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Bij Rilland is de verdraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, dit is toch fantastisch eigenlijk. Dance Interior, get up and dance. Everybody get up and dance. Je hoort Madonna op Radio BNT. En dat staat op Confessions on the Dance Floor. Daar is die al, deel 2. En dat is een van de hoogtepunten van het afgelopen weekend natuurlijk. Het was The Pride. The World Pride. En ze zou komen optreden, dat had ze beloofd. En dat heeft ze dan ook zaterdagnacht gedaan. Om 2:30 in de AFAS Live kwam ze de bühne op met een optreden van 33 minuten. En halverwege dat optreden, rond een minuutje of 16, 17, kwam niemand minder dan Kylie Minogue, ook op het podium. Die had ze meegenomen. Dus Kylie en Madonna, die hebben daar even een show van 33 minuten weggegeven. En dat was eigenlijk wel een feestje. Als je er was, hoop ik dat het leuk was. The World Pride in Amsterdam. En ja, toch mooi dat zo'n ster dan toch weer eventjes ons land aandoet, hè, eigenlijk. Ons kleine Amsterdam in verhouding van de wereld. Dus dat is mooi. En dit was het hoogtepunt eigenlijk van het optreden van 33 minuten ook. Mevrouw, u wordt geboekt voor 33 minuten. Nou, ik wil niet weten wat dat gekost heeft. Maar ik bedoel, voor die prijs kom ik ook wel 33 minuten, hoor. Misschien dat ik nog wel wat langer draai. Misschien nog wel even doordraai. Dus ik wil hem je even laten horen. Dance Ateria, Madonna dus. Het was de nieuwe Cyril. En moeten we nog even iets anders doen, jongens?
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast vind je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er 110 online, dus is altijd leuk om even naar te kijken. Nieuwe zijn in de maak, 111 is klaar. Die zal binnenkort gepubliceerd worden. Kan vast even teasen, duurt ruim 57 minuten, dan weet je dat vast. Ik vind het leuk als je de podcast volgt, dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen socials. Vinden wij alleen maar leuk, maken we er een sneeuwbaleffect van. Als je op dit moment op vakantie bent of nog op vakantie gaat, dan is het misschien leuk om een podcastje te luisteren. Ergens op een strandbedje of op een hotelkamer of whatever. Waar je ook bent, dan is het altijd leuk om even te luisteren. Misschien ben je op vakantie geweest, heb je podcasts geluisterd, is dat ook leuk? Laat me dat even weten hoe je dat allemaal bevallen is.
1: Met Roger Schepers.
0: Ik zei het al eerder, smakelijk eten als je aan tafel zit. Samba de Janeiro was er een voor Bellini in 1997. Cruzcos Amsterdam maakte er onlangs een cover van. How Do You Samba?

0: Waka Waka was er een in 2010. Die heeft ze ook voor een toernooi, voor een voetbaltoernooi gemaakt. En voor meneer Infantino doen we maar even de nummer 1 van de Nederlandse top 40 van afgelopen vrijdag natuurlijk. Hè. Shakira, Burna Boy, Die Die. En die staat nog steeds bovenaan de hitparade. Die Infantino, wat een gek, hoor. Wat een gek. En het verbaast mij niet dat Louis van Gaal gaat praten met de KNVB als hij gevraagd wordt om bondscoach te worden. Dat wil hij wel, ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Als Truus het er ook mee eens is, komt het eigenlijk allemaal goed. Het is 17:30. Dit is de middagshow op Radio BNT. En het is vandaag internationale Clean Your Floor Day. Dus je moet je vloeren schoonmaken. Daar komt het eigenlijk een klein beetje op neer. En we kregen wel wat leuke liedjes binnen. On the Floor van Michael Jackson kwam binnen. Floor Jansen kwam binnen. Dankjewel. Erg leuk. En wat ook binnenkwam, maar die is misschien wel gewoon leuk om een keer te draaien. Omdat het maandag is. En die kwam een keer of 3 binnen. Dan doen we deze toch gewoon. Sophie Ellis-Bextor. And There's a Murder on the Dance Floor.
1: Jouw zomer.

en aangevraagd door jullie via radio.bnt.nl. Omdat het internationale Clean Your Floor Day is vandaag. Dus dat. En dan komen er wel wat leuke dingen. Floor Jansen, ik blijf hem leuk vinden. Ja, absoluut. We houden van die humor, toch? Het is maandag, het is 3 augustus. En nee, ik zou nog iemand feliciteren vandaag. En nou is de harmonie weg. Waar is de harmonie? Nou goed, dan ga ik gewoon haar naam noemen, dan is het ook goed. Ze komt uit Heerlen en haar familie stuurt een appje naar radio.bnt.nl. Gerda Schwane is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Namens iedereen, al je vrienden en bekenden. En die was ik bijna vergeten. Gerda, gefeliciteerd. Namens iedereen ook hier bij Radio BNT. Alleen, ik kan je helaas even de... Dat is heel vervelend. Ik kan je de harmonie niet laten horen. Elk moment beschikbaar, kan ze altijd gebruiken. Roep ik altijd volmondig en keihard. Maar nu lukt het even niet. Kan de harmonie? Nee, sorry. Ik heb je wel genoemd. Eeuwige roem. Maar de harmonie, dat zit er even niet in. Vinnie, dit was de middagshow. Dank voor het luisteren de afgelopen 2 uur. Het was wel wederom een waar genoegen. Morgenochtend om 7 uur werkt Erik Kreutzer hier in de wakkerste ochtendshow van Nederland. En dan begint je werkdag met Tim en Duncan tussen 10 en 4. En om 4 uur is er weer een nieuwe middagshow. Maar vanavond is er om 7 uur natuurlijk ook het Radio BNT Ethisch Café. 2 uur lang de beste ethisch. Vraag je favoriete ethisch classics aan via radiobnt.nl. We hebben een stamgast in de top 40 uit 1982. En Schepers is er om 7 uur.

0: aanvuldeals bij Bol.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Tussen Boksmeer en Fijnrij rijden daardoor geen treinen. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Er wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De dienst Speciale Interventies hield hem aan. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. De Amerikaanse voetbalbond heeft het contract van bondscoach Pochettino verlengd tot het WK van 2030. De 54-jarige Argentijn werd in 2024 aangesteld. Amerika eindigde op het afgelopen WK als groepswinnaar met 6 punten... versloeg Bosnië en Herzegovina in de 16e finales... maar verloor in de 8e finales van België met 1-4. Het Nederlandse kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoekt hoe tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta konden binnendringen. Minister Van den Brink eist van de Tweede Kamer een evaluatie. Afgelopen donderdag staken in 24 uur zo'n 50.000 mensen illegaal de grens over, waarbij zeker 72 mensen omkwamen. En dan het weer. Ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Taliban promoten Afghanistan als toeristische bestemming. Dat gebeurt door investeringen in hotels en opleidingen. De voormalige leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, heeft voor het eerst in 2,5 jaar bezoek ontvangen van het Internationaal Comité van het Rode Kruis. De industrie in de eurozone is in juli sterker gegroeid dan de maand ervoor. De index steeg naar het hoogste niveau sinds april. En Louis van Gaal is bereid met de KNVB in gesprek te gaan als hem gevraagd wordt bondscoach te worden. Het weer dan nog. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen tropisch warm. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 30 graden in het noorden tot lokaal 35 in het zuidoosten. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilet als vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arktische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. In een natuurgebied bij Oostrum in Noord-Limburg woedt een grote brand. Door droogte is extra opgeschaald en zijn blushelikopters ingezet. Ongeveer 21 hectare staat in brand en het vuur is nog niet onder controle. Omwonenden kregen een NL-alert vanwege rook en gevaar. Een 20-jarige man uit Bergen op Zoom is gisteravond aangehouden op verdenking van terrorisme. Er wordt ervan verdacht zich te willen aansluiten bij ISKP, dat is de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. De man had contact met personen die aanslagen aansturen namens die organisatie. De rechtercommissaris in Rotterdam besliste dat hij 2 weken blijft vastzitten. En dan het weer. Ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Het kan best zijn dat je een beetje knoflook ruikt op de radio. Daar kan ik dan niks aan doen. Ik heb namelijk een taco pizza gegeten met knoflook. En dat, ja, dat kan best zijn dat het een beetje door de speakers komt. Als dat zo is, mijn welgemene excuses. 6:07, 3 augustus 2026. Goedenavond en welkom bij het Ethisch Café op Radio BNT. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Hoor je elke maandagavond tussen 7 en 9 op Radio BNT. Raoul Moreau, normaal op deze stoel. Alleen geniet hij van een welverdiende vakantie.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio.

Ten tijde van de Wee Papa Girl Rappers was dit ook een grote hit. Dat gebeurde in 1989. Roger Schepers. Kiss AMC hoorde je met A Bit Of. Gebaseerd natuurlijk op het New Year's Day van U2. Dat zat er namelijk als sampletje in. Aardige hit geworden deze plaat. Top 10 notering in de Vaderlandse hitparade destijds. 7:15. We begonnen met twee doden aan het begin van dit ethisch café. Achtervolgens hoorde je Robert Palmer met Addicted to Love van het begin van de show. Gevolgd door Black met Wonderful Life in 1987. En beide artiesten leven helaas niet meer. Dit is het ethisch café zonder Raoul met Roger Schepers. En ik mag vervangen. Ad interim. Leuk. Mag op zijn stoel zitten. En dat vind ik fijn. Wat gaan we tot 9 uur doen? In ieder geval alleen maar ethisch draaien. Dus als je denkt, goh, een leuke plaat uit de ethisch die ik graag op de radio wil horen, kom maar door. RadioBNT.nl. Je kunt een berichtje sturen. Dat vinden we altijd leuk. Sowieso vinden we het leuk om van je te horen. Je kunt ons volgen via de socials, Facebook, Instagram. En dan gaan we dat uiteraard ook draaien. Elke week behandelt Raoul een top 40 uit lang vervlogen tijden. En vanavond worden de top 40 van 3 augustus 1982. Kijk, dat is leuk, hè? En we hebben natuurlijk een stamgast. En die mag jij raden. Aan de hand van hints. Die ga je zo dadelijk van me krijgen. Een beetje verdeeld over het eerste driekwart gedeelte van dit radioprogramma. En als je dan weet wie het raadt, dan krijg je de eer om vermeld te worden op de radio. Dat is toch mooi, hè? Maandagavond, augustus nummer 3, 36 graden in het zuiden van het land. Daar gaat het weer een klein beetje een verandering doormaken. Ik moet zeggen, voor ik hier naar de studio kwam, begon het al een klein beetje te regenen en te waaien. Dus er komt wel iets op ons af. Het is in de rest van Nederland gewoon lekker lang zonnig en warm vanavond. Warm blijft het ook wel, alleen is er kans in het zuiden van het land op onweersbuien. Vannacht daalt de temperatuur een beetje, maar komt niet onder de 20 graden. Dus het is eigenlijk best een warme. Dat is waar we het even mee moeten doen. Code geel is afgegeven. Het hitteplan is van kracht in heel Nederland. Dus wees ook een beetje zuinig met het gebruik van water. Zeker in Brabant is dat al even aan de gang. Dat geadviseerd wordt om daar zuinig te doen. En ook in de rest van Nederland een beetje voorzichtig doen met water. Het Ethisch Café, het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio, hoor je elke maandagavond tussen 7 en 9 op Radio BNT. Dit is een band die scoorde in de jaren 80 hun allereerste hit. Werd destijds veel gedraaid bij de VARA op Hilversum 3. De VARA dinsdag. De band heet Deacon Blue. Dignity was ooit de eerste single. En er volgden best wel een aantal lekkere liedjes. Ze hebben ooit een EP opgenomen samen met Burt Bacharach. Ook niet echt verkeerd. En dit is een grote hit geweest in Engeland. Is in Nederland ook uitgebracht. Kwam in de tipparade. Heeft de top 40 volgens mij niet eens gehaald. Maar ik vind hem lekker. Deacon Blue op BNT. Dit is Real Gone Kid.

Of was Midjour de bedenker van Band-Aid. Do They Know It's Christmas, weet je wel. Trevor Horn produceerde, Phil Collins drumde. En een hele hoop artiesten werkten belangeloos mee aan deze fantastische productie om hongerend Afrika trachten te redden en zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dat liedje dat kwam uit in 1984, net als deze plaat trouwens. Midjour was de zanger van de band die je nu hoorde. Ultra Fox, Dancing With Tears In My Eyes. 7:05 is het met The Real Gang Kid van Deacon Blue daarvoor. Het Radio BNT Ethisch Café met zo dadelijk de eerste aanwijzing voor de stamgast vanavond. Wie zit er gezellig aan de bar in de lekkerste kroeg van Nederland? De Ethisch Kroeg, het Radio BNT Ethisch Café tot 9:00 vanavond op de maandagavond. Het is Radio BNT, vrienden. In heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Volg ons via Instagram en Facebook, de socials. Je kunt ons overal bereiken. Berichten laat je achter via radiobnt.nl. Janine vroeg om Bruce Springsteen. Die hoor je zo dadelijk ook.

0: Janine, deze was voor jou omdat je hem graag wilde horen. Je kwam door via radiobnt.nl. Tougher Than The Rest van Bruce Springsteen. Staat op Tunnel of Love, zijn album uit de jaren 80, waar Tunnel of Love zelf op staat natuurlijk. Brilliant Disguise staat daarop. Deze staat er ook op en op de single, als je die kocht destijds. Want ook deze plaat draaiden we...
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Ja, Bruce klinkt altijd lekker van vinyl. Net als Kiss AMC trouwens. Ook gewoon van een 7-inch singeltje gedraaid. Als je de 7-inch kocht destijds, in de jaren 80 van Tougher Than The Rest, dan stond de live versie op de B-kant. Dat is altijd leuk, hè? En Depeche Mode draaiden we ervoor met Everything Counts. Als je je favoriete 80s classics wil horen op de radio, geef ze even door. Via radiobnt.nl. Dus 3 minuten over 7:30, maandagavond. En tot 9 uur is dit het 80s café. En ik vind dat heerlijk, vrienden. Die 80s, ach, zalig. Met elke plaat uit de 80s heb ik wel iets. Ergens waar je iemand hebt ontmoet. Of waar je iets leuks hebt meegemaakt.

0: Laatst tijdens de middagshow een berichtje van Huub Meester. Die was ooit in 1985 in de Kuip in Rotterdam om te kijken daar naar een concert van Bruce Springsteen. En toen hij Born to Run speelde, toen werd Huub helemaal gek. En dat is wat hij altijd zich blijft herinneren. En daarom heb ik Born to Run vorige week een keer voor hem gedraaid. Als je ook zo'n mooi iets hebt wat je hebt meegemaakt met een concert of met een artiest of met een liedje uit de jaren 80, waarvan je denkt, nou, daar heb ik die en die herinnering aan. Even laten weten, dan komt het goed. En dan gaan we dat uiteraard voor je draaien hier bij BNT. De stamgast. Ja, we hebben straks iemand aan tafel zitten hier in de kroeg. Tenminste, dat zou fijn zijn als dat in levende lijven zo is. Alleen aan jou natuurlijk de taak, de vraag. Weet jij wie dat is? Aan de hand van hints doen we dat. Het is een heel bekende zangeres, dat kan ik zeggen. En er wordt heel veel over gepraat. Dagelijks hoor je muziek van haar op de radio. En ooit heette haar allereerste single Burning Up. En misschien denk je bij jezelf, nooit van gehoord, ken ik niet. Nou, haar allereerste single was Burning Up. Misschien weet je het toch in de krochten van je geheugen te reproduceren. Of denk je, nou, ik ga het even zoeken. Dan laat me even weten wat jij denkt dat de zangeres die wij zoeken is. Wie is die stamgasten vanavond? Haar allereerste single heette dus begin jaren 80 Burning Up.
1: Met Roger Schreven.

Arnold Orteboll en Kurt Smith. Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World. Dus een album dat uitkwam in 1985. Shout stond daar ook op. Heb je vanmiddag bij Duncan nog gehoord. Songs from the Big Chair heette dat album trouwens. En dat is eigenlijk een opvolger destijds geweest van het album The Hurting. En dat album The Hurting, daar stond Change op. Dat was ooit de allereerste kennismaking met Tears for Fears. Goede band uit de jaren 80. Alice Bax en Howard daarvoor. Big Bubbles, No Troubles. Sorry. Het is... de avondshow van BNT, het Radio BNT Ethisch Café tot 9 uur vanavond. En ik wil even een liedje draaien wat je ook kent. Een liedje van de Beatles, Let It Be, dat ken je uit 1970. 17 jaar later, in 1987, werd het liedje opnieuw uitgebracht... nadat de ramp met de veerboot was geweest, de Herald of Free Enterprise. Misschien dat je dat nog weet. De Enterprise Disaster, het Enterprise Disaster Fonds... daar gingen de opbrengsten van dit liedje naartoe. En artiesten die werkten daar belangeloos aan mee. Boy George, Paul McCartney, Michael Jackson, Mel en Kim en vele anderen. En ik moet zeggen dat het een hele mooie coverversie is geworden... van de classic die we natuurlijk kennen uit 1970. Deze is leuk. Plaatje bereikte de derde plaats in de Nederlandse top 40, 1987. Nu op Radio BNT. Let It Be. Je hoort de uitvoering van Ferry 8.

Duncan en Waterman die tekenen voor de productie van deze van Brother Beyond. The harder I try, hoe harder ik probeer, hoe lastiger het allemaal wordt in het leven. Variate en Let It Be, vriend op de valreep van het eerste uurtje Ethisch Café. Nog even een hint voor wat betreft de stamgast in de kroeg vanavond. De zangeres waar we naar op zoek waren scoorde een hit met Burning Up, haar eerste single. Ze maakte ooit Me Against the Music samen met Britney Spears. Misschien dat je dat iets zegt. Nou ja, mocht je een hint aan deze twee hints al iets hebben, dan kom maar even door met het antwoord. Radio BNT.nl ga ik tot 8 uur een liedje draaien dat gemaakt is over een vliegtuig. Orchestra Manure.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Op de Schelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Skip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor de Schelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen om het waterpeil bij de kerncentrale van Cernavoda te verhogen. De brokstukken worden 50 kilometer stroomafwaarts gestort. Door de lage waterstand draait de centrale al op lagere capaciteit. Als de maatregel faalt, moet de centrale donderdag worden stilgelegd. De centrale levert normaal 20% van de Roemeense elektriciteit. Denemarken heeft de vernieuwde dienstplicht vervroegd ingevoerd vanwege de Russische dreiging en spanningen in het Arktische gebied. De dienstplicht duurt nu 11 maanden in plaats van 4 en geldt ook voor vrouwen. Ongeveer 1600 dienstplichtigen, onder wie prinses Isabella, begonnen vandaag met de verlengde dienstperiode van basistraining, welke wordt gevolgd door een operationele dienst. En dan het weer. Ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dan dans je niet, je bent hier niet verplicht om te dansen hoor. Niks aan de hand. Hij zong ooit bij de Equals trouwens. En solo kon hij het ook heel goed. Electric Avenue was een grote hit van hem. En hier begon het eigenlijk allemaal mee voor hem in het begin van de jaren 80. Het was 1982. Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. 4:08, deel 2 van het Radio BNT Ethisch Café. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Hoor je op maandagavond tussen 7 en 9 uur. Alleen maar ethisch op de zender. Gepresenteerd door Raoul Moreau. Alleen Raoul is met vakantie en daarom zul je het met mij moeten doen. Ik ben Roger Schepers. Ja, precies, die van de middagshow. En die is er tot 9 uur. Met straks de top 40 van 3 augustus 1982. En we hebben een stamgast. Volgens mij is ze al vaker geweest, maar dat weet ik niet zeker. Zou zomaar kunnen. Je krijgt nog een hint straks en dan moet je het weten eigenlijk. Every night.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

André Haase senior. En we draaiden hem van vinyl. Ja, en dan blijft hij wel eens hangen. Soms dat kan gebeuren. Vroeger gebeurde dat zo vaak, vrienden. En nu hoor je dat op de radio. En denk je, oh my god, natuurlijk. Het zit allemaal niet meer in de computer. Dat kan wel natuurlijk, maar in dit geval niet. André Haase is een beetje verliefd. En er is nieuws over André Haase senior. Er is namelijk een, volgens mij is het archivaris, Paul Schuurman. Die heeft ooit een concert opgenomen van André in Spanje in 1998 of 99. En dat concert was aardig goed van kwaliteit dus toch. En ja, eigenlijk is het wel geinig om te moeten melden dat dat concert heel slecht bezocht was. Er waren maar een paar man. En als je André hoorde zingen, dan dacht je bij jezelf, oh my god. Nou ja, dat concert is goed genoeg qua kwaliteit. En ze gaan het op 21 augustus deze maand dus uitbrengen op vinyl. Concert van André Haase, exclusief in Spanje. Wat niet druk bezocht werd en ook niet zo'n fantastisch concert was. Maar ja, voor de liefhebber, voor diegenen die het dan verzamelen, zeg maar, gaat het uitkomen. Daarvoor ook op vinyl. Won Ton Ton, I Lie and I Cheat, Belgische band met Bea van der Maat, zangeres van Won Ton Ton, die vorig jaar overleed. Is vooraan in de 60 is ze geworden en dit was eigenlijk haar enige hit. Maar wat een lekker liedje. Oh, vrienden, wat een lekker liedje. Dit is Radio BNT met de avondshow en Mental Is Anything. Dit is Live It Up. Oh, dat is fijn. Waarom doet hij het nou niet? Nou, ik ga nog een keer drukken. BNT. Met Roger.

0: scoorde ooit met Excitable, dat was in 1986. En dat was de hit. Daarna kwam deze uit, Too Good To Be Forgotten van Amazulu. Leuke zomerplaat is dat. En ja, toch een aardig hitje geweest ook nog. Live It Up, The Four Mantles Is Anything. Groot hit in Engeland. Nederland is hier ook uit geweest. Dit paradeplaatje. Het is Radio BNT. We zijn op zoek naar de stamgast vanavond. En ik heb je al twee hints gegeven. Haar eerste single heette Burn It Up. De tweede hint was dat ze een duet heeft gedaan. Me Against The Music samen met Britney Spears. Zullen we dan de derde aanwijzing ook nog maar even doen? Ze heeft ooit iets gehad met die man van die spijkerbroekenreclame. Each time you break my heart, loving you is sweeter than ever. I promise myself, Nick Kamen. Over wie hebben we het? Wie is de stamgast? Als je denkt te weten, stuur even een berichtje naar radiobnt.nl. Het is niet dat je er mega prijzen mee gaat verdienen, maar de eer op de radio om genoemd te worden, dat lijkt me dan toch wel heel aardig, nietwaar?
1: Roger Schepers.
0: Dat ben ik. Tot 9 uur is dit het Radio BNT Ethisch Café. En we gaan eens even kijken naar de Nederlandse de top 40 van 3 augustus 1982. We hadden een aantal nieuwe binnenkomers daar. Op 36 de Thompson Twins, In the Name of Love. Op 32 Odyssey met Inside Out. En op 31 Donna Summer, Love is in Control. Op 25 F.R. David, Words Don't Come Easy. En de hoogste nieuwe binnenkomer hadden we op nummer 23. En die ga ik zo dadelijk voor je draaien. Snelle stijgers waren Joe Jackson met Real Man. Bananarama met Shy Boy. En Highway met Kitty Kitty Kiss Me ging omhoog van 19 naar nummer 9. Van 13 naar 7 ging Toto met Africa. En dat stond allemaal op het album Toto 4. En de snelste stijger die ging naar nummer 8. En die hoor je zo dadelijk naar de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 3 augustus 1982. Stem van de man is Errol Brown. De stem van Errol Brown, dat wou ik eigenlijk zeggen. Onder de naam Hot Chocolate heeft hij natuurlijk een aardig goed leven gehad. You Sexy Thing, Everyone's a Winner, Emma Emily. Mooi liedje ook. Girl Crazy, niet te vergeten. What Kind of Boy Are You Looking For, Girl? Tears on the Telephone. Maar dit was die hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 op 23. En dat gebeurde dus op 3 augustus 1982. Hot Chocolate, and it started with a kiss.

0: Oh, you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: Zo, en dat was hem inderdaad helemaal. Ja, dat is eigenlijk een gave plaat dit. Ik kan me nog herinneren in die tijd toen hij uit was. Zo klonk namelijk de zomer van 1982. Toen dacht ik, die plaat wil ik hebben. Ik kon hem toen niet kopen, joh. Was te duur, 6,25 gulden voor een zeeltje. En dat hadden we natuurlijk niet altijd. Jordan de Brad en Jack dus, die stegen heel hard. Het was de snelste stijger in die top 40. Op 3 augustus 1982, van 25 naar nummer 8. The Empire Strikes Back, The Brad, Jack dus. Dat was het liedje wat je hoorde. En de clip daarvan is opgenomen bij het Melkhuisje in Hilversum. Dat zie je ook nog op de hoes. Dat staat er gewoon op. En we draaien hem van vinyl, The Brad, op nummer 8. Hot Chocolate daarvoor, de hoogste nieuwe binnenkomer in die top 40 op 23. En Start It With A Kiss. Het is 8:30. Het is het Ethisch Café op Radio BNT. Gaat zo dadelijk de top 3 nog even draaien uit die top 40 van 1982. Is eventjes een kleine round-up van antwoorden wat binnengekomen zijn op de stamgast voor vanavond. Want ja, dat is natuurlijk wel aardig. Eens even kijken. Er wordt geappt naar radiobnt.nl. Britney Spears. Ja, nee, is het niet. Michael Jackson, nee, want ik heb gezegd het is een zangeres, inderdaad. Sandra uit Duitsland, nee, ook niet. Even kijken, wat zie ik hier nog meer staan? Sabrina Carpenter. Nee, is het ook niet, maar heeft wel ook een duet met haar gezongen. Nou goed, en dat was de allerlaatste, die krijg je extra van mijn cadeau. Dat is een extra hint. We gaan dadelijk horen wie de stamgast is deze week in het Radio BNT Ethisch Café. We zijn bezig met de Nederlandse top 40 van 3 augustus 1982. En de top 3, die gaan we nog aan je laten horen. Zo dadelijk op nummer 1, Someone Loves You Honey, June Lodge en Prince Mohammed. En ik ga de 12-inch versie draaien, als je het goed vindt, extraatje, in dit Ethisch Café. Op nummer 2 hoor je een beetje geld voor een beetje liefde van Angelique. Kijk, dat zijn de platen waar we het voor doen. En op nummer 3, Roxy Music en Avalon.

En dan hoor je hem ook helemaal maximaal. Hè? June Large en Prince Marmont hoorde je Someone Loves You Honey. Plaats onder nummer 1 in de Nederlandse top 40. Van 3 augustus 1982. Top 3 even met je doornemen. Op 3 Roxy Music, Avalon. Op 2 een beetje geld voor een beetje liefde van Angelique. En op 1 dus Someone Loves You Honey van June Large en Prince Mohammed. Die Prince Mohammed, dat leek een Nederlands tintje te zijn. Als je hoort Prince, maar Prince Mohammed. Maar het was niemand minder dan de Jamaicaanse zanger George Knox. Die later overigens in het reggae-circuit nog groot is geworden. En die verzorgde de rap bij deze plaat die op nummer 1 stond. Wekenlang trouwens in de zomer van 82. Angelique, een beetje geld voor een beetje liefde, was een persiflage natuurlijk op de winnares eerder dat jaar van het Eurovisie Songfestival voor Duitsland. Nicole Ambition Frieden. En Angelique die maakte daar de Nederlandse vertaling van. Een beetje vulgair. Dat kun je eigenlijk nu niet meer draaien op de radio, maar ja, het was toen een hit. Zo klonk de zomer van 1982. 12 minuten voor 9. Het is het Radio BNT Ethisch Café. Ethisch Café. En we hebben een stamgast aan tafel vanavond. Nou, nog één keer dan de hints even met je doornemen. Haar eerste single heette Burning Up. Dat was de eerste hint. De tweede hint was dat ze samen met Britney Spears Me Against the Music heeft gezongen. Dat deed ze overigens in de Zero's. En hint 3 was dat ze ooit iets gehad heeft met Nick Kamen. Die van die spijkerbroeken, weet je wel. Over welke stamgast hebben we het dan? Ik ga even naar de app en kreeg daar de goede inzendingen binnen van onder andere Kiki, Tanja, Paul, Jos, Marco, Peter en Ellen. En zij allen zeiden Madonna! Ja, inderdaad, heel goed. Madonna is de stamgast en zij zit deze week aan de teek, zeg maar. Aan de teek in de kroeg. In het radio BNT Ethisch Café. Zullen we die eerste single Burning Up van haar dan ook maar eens even draaien?

Nou, we hebben geluk dat ze stamgast wilde zijn vanavond. Ze was toch in Amsterdam, dus ze was enigszins in de buurt. En ze was in Nederland, dus dan is het eigenlijk wel fijn het een en het ander te combineren. Stamgast in het Ethisch Café deze week, Madonna. Je hoorde Burning Up, haar allereerste single terug te vinden op haar allereerste album, Madonna. En op dat album vind je onder andere ook Borderline, Holiday, Lucky Star. En Lucky Star, dat wordt altijd vaak gezien als de eerste single, maar dat was toch echt Burning Up. Vrienden, dit was het Radio BNT Ethisch Café voor maandag 3 augustus 2026. Dankjewel voor het luisteren, voor het appen, voor berichtjes sturen en voor jullie favoriete Ethisch Classics aan te vragen. Volgende week maandag ben ik er nog een keer, want dan is Roel nog op vakantie. Misschien de week daarna ook nog, maar dat staat nog in de sterren geschreven, zeg maar. Hè? Hij geniet in ieder geval van zijn welverdiende vakantie en dat moet hij ook vooral lekker doen. Ga jij vooral genieten van de avond van BNT, de muziek van BNT. Morgenochtend om 7 uur zit Erik Kreutzer hier. Hij wekt je in de ochtendshow tussen 7 en 10. De werkdag daarna met Tim van der Weerden tussen 10 en 1. Duncan Frust tussen 1 en 4. En om 4 uur spreken wij elkaar voor een nieuwe middagshow hier op Radio BNT. En het Ethisch Café is er weer, volgende week maandagavond om 7 uur. In de jaren 80 was er een bandje dat heette Prefab Sprout. When Love Breaks Down is de grootste hit. En dit is ook een single geweest, medio jaren 80. Appetite, hoor je tot 9 uur. Fijne maandagavond.

0: De zomer is aan.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het tet. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. Op Terschelling zorgt extreme droogte voor problemen met dijkstabiliteit en het grondwaterpeil. Het Schip Friesland controleert zeedijken extra op scheuren en verbiedt begrazing door schapen. De dijkgraaf waarschuwt dat de grasmat stabiel moet blijven voor het stormseizoen. Het neerslagtekort bedraagt bijna 270 mm en voor Terschelling is dit lokaal ongekend hoog. Tijdens de coronapandemie maakten aanbieders van voedingssupplementen zich massaal schuldig aan valse medische claims door vitamines als bescherming tegen COVID-19 aan te prijzen. De hoge boetes die verkopers hiervoor ontvingen zijn 6 jaar later nog altijd niet voldaan. En dan het weer. Ook vanavond is het nog zeer lang warm en zonnig. In de loop van de avond neemt in het zuiden de bewolking toe en kan lokaal een onweersbui voorkomen. Dat kan vannacht ook in het midden en noorden van het land gebeuren. De temperatuur komt vannacht niet onder 20 graden uit. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Amerikaanse president Donald Trump bekritiseerde oliemaatschappijen vanwege buitensporige winsten door gestegen olieprijzen. ExxonMobil en Chevron boekten hun hoogste kwartaalwinsten sinds 2022, terwijl Shell de hoogste kwartaalwinst in jaren rapporteerde. De olieprijzen stegen in het tweede kwartaal met meer dan 25% nadat Iran de export via de Straat van Hormuz sterk beperkte. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden nadat 3 ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden 4 vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat 2 restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. In het Limburgse natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray woedt een grote brand van minimaal 21 hectare. De brandweer is zeker nog 6 tot 8 uur bezig met blussen en wordt ondersteund door 3 defensiehelikopters. Ongeveer 300 campinggasten zijn geëvacueerd. Via een NL Alert werden mensen gewaarschuwd om uit de rook te blijven. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Morgen opnieuw warm en veel zon. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: De avond van Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
4: 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd door 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na twee crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. De Franse chef-kok Jean Imbert is aangehouden na de drie ex-partners hem beschuldigen van huiselijk geweld. Imbert ontkent alle beschuldigingen en leverde bewijs van zijn onschuld. Eerder deden vier vrouwen anoniem hun verhaal in tijdschrift Elle. Imbert won in 2012 het tv-programma Top Chef en bezat twee restaurants met een Michelinster. Ongeveer 80 boeren blokkeerden gisteren de A35 tussen Wierden en Almelo uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De blokkade duurde minder dan een uur, maar veroorzaakte een file van 4 kilometer. De boeren krijgen geen boete omdat hun kentekens afgeplakt waren en de politie onvoldoende informatie heeft. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019... waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019... waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019... waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Dit was het nieuws op Radio BNT.